0: met het nieuws. Het is 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Actiegroep Dolomina heeft vannacht in meerdere steden door het hele land aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. Dat deden ze door met verlichte fietsen al bellend en roepend door de straten te gaan. Aanleiding voor de actie is de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. Zij werd vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. De politie in Beverwijk staat voor een raadsel na de dood van meerdere dieren. De afgelopen maand werden bij een vijver een gans, 2 eenden en meerdere vogels gevonden. Vermoedelijk gingen ze dood door rattengif. De vraag is of iemand dat expres bij het water heeft rondgestrooid. Mensen in de buurt wordt gevraagd op te letten. In een dorp niet ver van de Spaanse stad Valencia zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand. Die is waarschijnlijk ontstaan na een storm waarbij de bliksem insloeg. Het is ook erg droog in de regio, waardoor het gebied erg brandbaar is. Voor zover bekend is er niemand gewond. En Femke Broeders Bol heeft een 34 jaar oud Nederlands record verbroken. De atlete kwam in Zwitserland op de 800 meter met 1:55:41 over de eindstreep. En dat is net iets sneller dan de oude recordtijd van Ellen van Lange. Tegen de NOS zegt Van Lange dat ze heel blij is met Broeders Bol als haar opvolger. Het Veronica Weer van Weer Online. Aan de kust en in Limburg kans op regen met soms onweer. In de rest van het land is het grotendeels droog. De ochtend is onregenachtig, maar in de middag klaart het op en dan wordt het 18 tot 21 graden.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Honderden mensen zijn afgelopen avond op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Volgens actiegroep Dolomina ging dat niet overal probleemloos. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie en wilden automobilisten niet stoppen. In Apeldoorn deden fatbikers vervelend en in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. Een Duitse voetbalderby is in Mannheim uitgelopen op een veldslag tussen hooligans en de politie. Zeker 35 agenten raakten gewond. Een opstootje op het veld zorgde ervoor dat fans met vuurwerk gingen gooien en het veld bestormden. De spelers werden onder politiebegeleiding naar binnen gebracht en de ME trad op met honden en paarden. De Nederlandse filmproducent Rodney Leesner is mogelijk vermoord. Hij is al bijna een week vermist in Suriname en de politie heeft nu een uitgebrande auto gevonden bij een moeras. Die is mogelijk van hem, zegt de NOS. Zijn lichaam is nog niet gevonden. 3 mensen zijn opgepakt en de hoofdverdachte is nog spoorloos. En de Amerikaanse marine wil een vliegdekschip vernoemen naar de president Trump. Dat is opvallend, want het schip zou eigenlijk de naam krijgen van een heldhaftige zwarte matroos die een belangrijke rol had tijdens de aanval op Pearl Harbor. Trump vernoemt wel vaker dingen naar zichzelf, zoals gebouwen en een vliegveld. Het Veronica Weer van Weer Online. Er zijn rond de kust buien, in Zeeland mogelijk ook onweer. Het is minimaal 12 graden en in de ochtend krijgen we regen. Maar het wordt in de loop van de dag steeds droger met 18 tot 21 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. In verschillende steden zijn vannacht honderden mensen op de fiets gestapt om weer aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. En het werk is nog lang niet af, volgens de actiegroep Dolomina, want er waren meerdere incidenten. Zo deden in Apeldoorn fatbikers vervelend en werden actievoerders in Den Bosch nageroepen. Er wordt in Duitsland met afschuw gereageerd op de rellen van gisteravond bij een voetbalderby in Mannheim. Er ontstond een soort veldslag tussen hooligans en politie. Er vielen 85 gewonden. De hooligans waren het veld opgerend en gooiden met vuurwerk. Dit waren geen voetbalfans, maar criminelen, zeggen lokale politici. De dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot zorgt nog voor veel vragen. De politie is een groot onderzoek gestart, maar kan nog geen details delen. Alleen dat het overlijden verdacht is. Zo is het nog niet bekend of de dode een man of vrouw is en wanneer hij of zij werd gevonden. En de premier van Brussel gaat een intensieve cursus Nederlands volgen. Hij is Frans en spreekt eigenlijk geen Nederlands en daar kreeg hij veel kritiek op. Brussel is namelijk tweetalig. Hij ziet nu zelf ook in dat het wel goed is om Nederlands te praten en zegt vooral moeite te hebben met lange Nederlandse woorden. Het Veronica Weer van Weer Online. Aan de kust nu enkele buien met soms onweer. De dag begint regenachtig, maar rond het middaguur steeds droger en een graad of 20.

0: met het nieuws. Het is 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nederland zit te springen om mensen die met hun handen kunnen werken. Toch wordt het VMBO steeds minder populair. De afgelopen 10 jaar begonnen er veel minder nieuwe kinderen met de beroepsgerichte VMBO. Volgens het AD is het zelfs 20% minder. In plaats daarvan kiezen scholieren steeds vaker bijvoorbeeld HAVO. Honderden actievoerders stapten gisteren op de fiets om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Volgens actiegroep Dolomina verliep het niet overal zonder problemen. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn deden fatbikers vervelend. En in Den Bosch werden de fietsers nageroepen. Bij een Duitse voetbalderby in Mannheim is gisteravond een veldslag ontstaan. Supporters gooiden met vuurwerk en bekers en bestormden het veld. Ze gingen de strijd aan met de politie, die met veel mensen aanwezig was. 35 agenten raakten gewond. Duitse politici vinden het niet normaal. Dit zijn geen fans, maar criminelen, zeggen ze. En in een woonzorgcentrum in het Brabantse Oorschot is iemand overleden, maar de politie vertrouwt het niet. Dat was geen natuurlijke dood, zeggen ze. En daarom zijn ze gisteravond een grootschalig

0: nog onderzoek begonnen en houden ze met alle mogelijke scenario's rekening. Het Veronica Weer van Weer Online. Nu nog enkele buien en onweer aan de kust en die regen trekt het land in. In de loop van de middag wordt het droger en het wordt dan 18 tot 20 graden.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkjoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 2 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
10: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.

0: deal bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar.

0: Tando, sinds 1965.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop... met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez... 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
8: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen, krijg

0: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus alle cabine lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
8: Oei.
9: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
8: Zoei.
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Yes. Hamster.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 7 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het wil mij niet lukken om kinderen naar het VMBO te krijgen, terwijl we zitten te springen om mensen die met hun handen kunnen werken. Volgens de AD nam de afgelopen 10 jaar... het aantal eerstejaars VMBO'ers met 20% af. Scholieren kiezen vaker voor het theoretisch VMBO en de HAVO. De VMBO-koepel vindt dat heel erg. Vannacht zijn in verschillende steden weer honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. En ook nu waren er incidenten.

0: Incidenten in Apeldoorn zorgden fatbikers voor overlast. En in Den Bosch werden de actievoerders nageroepen. Het werk is nog lang niet af, zegt actiegroep Dolomina. Chaos bij een Duitse voetbalderby in Mannheim gisteravond. Eerst kregen de spelers ruzie en daarna ging het mis onder de supporters. Ze gooiden met vuurwerk en bekers en bestormden het veld en gingen de strijd aan met de politie. Er raakten 35 agenten gewond. Er zijn mensen aangehouden, maar hoeveel is niet bekend. En iets na zessen kwam de eerste trein met Formule 1-fans alweer aan in Zandvoort. Vandaag is dag 2 van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Om 12 uur is de sprintrace en vandaag is ook de kwalificatie. Morgen is de race. De NS adviseerde racefans die de sprintrace vandaag willen bijwonen gisteren al om extra vroeg op pad te gaan. Het Veronica Weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Scoor nu met Clubkarwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Laptops snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
10: Nu!
9: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
9: Aldi.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.

0: altijd goed. Santana en Hold On.
1: Dit is de Veronica Weekend Ochtendshow.
0: Yes, goedemorgen en welkom zaterdag ochtendshow. Mijn naam is Ferry Omen. Goedemorgen op de plek van Lisanne Bronckhorst. Die is even een weekendje vrij. Dus daarom zit ik er. Maar uiteraard met de beste muziek aller tijden. Zometeen na 10 uur, althans zometeen over een paar uurtjes. Het 80's Only Weekend bij Maurice Verschuren en Dennis Obey. Alleen maar muziek uit de jaren 80. Uitsluitend en alleen 80's knijters. Het is een wisselvallige dag vandaag. Af en toe een bui. Af en toe komt de zon ook tevoorschijn. En temperaturen tussen de 19 en 23 graden. En ik zit even hardop een beetje na te denken. Pink heb je natuurlijk. Pink Floyd dan ook meteen. Green Day. Black Sabbath. Ja. Wat nog meer. Ja, artiesten met kleuren in de naam.

Heb je het meegekregen? Elton John en Prins Harry hebben knallen de ruzie. Ze zaten namelijk laatst bij elkaar over de koffie en Prins Harry. Ik gok onder het genot van een gevulde koek en een cappuccino. Vroeg aan Elton John of hij even wat geld kon krijgen van ome Elton. Namelijk 19 miljoen euro. Ik zeg nog maar een keer, 19 miljoen euro vroeg hij. En Elton zegt, ja, ik ben toch geen godverdomme geldautomaat. Waardoor Prins Harry dan weer boos werd. Hij zegt, ja, ga vrienden, help je toch uit de brand. Dus ja, of het ooit goed gaat komen, we zullen het tot nu toe niet weten. Elton John hoorde je bij je vrienden van Veronica.

0: Er is onderzoek gedaan op welke leeftijd ben je het ongelukkigst. Dus op welke leeftijd ben je het ongelukkigst? Is dat hoogbejaard? Tipje van de sluier? Nee. Maar op welke leeftijd ben je dat dan wel? Ik ga het je zo meteen vertellen. Ook op welke leeftijd je wel het gelukkigst bent. En ook muziek van Toto komt eraan, net zoals Raccoon.
1: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis?
2: Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5?
1: Nou, goed te doen toch?

0: en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu start

0: die anders doe.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
9: Veronica Weerbericht.
10: In de loop van de ochtend gaat het steeds meer regenen. Ook de zon die komt af en toe tevoorschijn. En temperaturen tussen de 18 en 21 graden vandaag. Dat was je weerupdate van Weer Online.
11: Ferry Omen.
10: Yes, goedemorgen. Dit is

er is al onderzoek gedaan, al heel wat jaren, naar hoe gelukkig mensen zijn. Heel wat jaren zijn er al vragenlijsten eruit gestuurd aan mensen. En aan verschillende leeftijden, hè, van hey, hoe gelukkig ben jij? En inmiddels ja, kun je daar wel een kleine conclusie uittrekken. Op welke leeftijd ben je het gelukkigst en op welke leeftijd ben je het ongelukkigst? Nou, laten we even bij het negatieve beginnen. Onderzoek wijst uit dat mensen gemiddeld het minst gelukkig zijn rond hun 47ste levensjaar. Komt wereldwijd voor trouwens hoor. Niet zozeer alleen in Nederland, maar echt wereldwijd. Dat mensen op hun 47ste denken, joh, ik ben even wat minder gelukkig. Omdat je eigenlijk in het midden van je leven bent. Dus je hebt niet echt meer dromen, idealen en toekomst. Maar je hebt wel een hypotheek en alles erop en eraan. Dus dat is even wat minder. Maar op welke leeftijd ben je dan het gelukkigst, is natuurlijk de grote vraag. Dat is op je 68ste. Ja, eerlijk is eerlijk, ik dacht eigenlijk iemand van 20 die nog vol met dromen en idealen zit. Maar nee, het is dus je 68ste, net na je pensioen. Nou, heb je dat ook weer geleerd vandaag. Zometeen IWF.

Afgelopen editie op plek 2082. Blijft hij in de lijst? Gaat hij dalen? Gaat hij stijgen? We gaan het zien. EWF en Star ligt ook een beetje aan jouw keus. Stemmen voor die top 3000 kan via radioveronica.nl.

0: wijzer uitdoen op rotondes, bumper kleven. Appen achter het stuur, ook zo vervelend. Ja, een aantal dingen die best wel vervelend zijn voor andere weggebruikers. Maar waar ergeren we ons nou het allermeest aan op de weg? Dus waar ergeren we ons het allermeest aan op de weg? Het antwoord krijg je zo meteen hier bij Veronica. Uiteraard met de beste muziek aller tijden. Harry Styles komt eraan, net zoals Glamfray.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. AHA verse pasta's, noedels en sauzen. Tweede gratis.
6: Boeie.
7: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Yes.
5: Hamster. Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.zoe.
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Yes!
5: Hamster! Boek nu een citytrip

0: jij je focussen op de rest?
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
7: Kippie.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
12: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 8 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is vannacht weer gefietst om aandacht te vragen voor veiligheid van vrouwen. Honderden mensen deden in verschillende steden mee, een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa in Amsterdam. En ook vannacht waren er incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders ruzie. In Den Bosch werden de actievoerende fietsers nagefloten. We zitten te springen om mensen die met hun handen werken. Toch kiezen steeds minder scholieren voor een praktijkgerichte opleiding. Afgelopen 10 jaar is het aantal eerstejaars VMBO'ers met 20% gedaald, meldt het AD. Ze kiezen wel de theoretische VMBO en de HAVO. En dat vindt de VMBO-koepel jammer. In Oorschot wordt onderzoek gedaan naar de dood van een bewoner van een verpleeghuis, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer is op een niet-natuurlijke manier gestorven. En de politie houdt rekening met verschillende scenario's. Die geeft weinig informatie, ook niet of het om een man of een vrouw gaat. En net als gisteren zijn de Formule 1-fans er al vroeg bij in Zandvoort. De eerste trein met de raceliefhebbers kwam al om iets na 6 aan. Om 12 uur is de sprintrace en later vanmiddag de kwalificatie. NS bracht gisteren 50.000 mensen naar de allerlaatste Grand Prix in Zandvoort. Een stuk meer dan vorig jaar op de eerste dag. Het Veronica Weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden.
16: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
16: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
18: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
19: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou.

0: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
4: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed. Thanks, Bo.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: En actie Olifant.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
12: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
15: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

Uit een onderzoek blijkt dat Nederlandse automobilisten zich heel erg storen op de weg. Vooral frustraties zijn bellen of appen achter het stuur en het niet gebruiken van de richtingaanwijzer. Oeh. En dan vooral op rotondes, dan is hij nog vervelender dan ooit. Vrouwen ergeren zich vooral ook aan bumperklevers, terwijl mannen zich meer irriteren aan telefoongebruik in de auto. Maar waar storen we het echt het allermeest aan, hè? Als collectief Nederlands zijnde? Dat is inderdaad het bumperkleven. Dat vinden we echt collectief het vervelendst met z'n allen. Dus dat je het even weet, heb je toch weer wat geleerd zo in je weekend. En ja, misschien met z'n allen ook even wat minder bumperkleven. Hey, Radio Veronica, goedemorgen met z'n allen.

0: bij je vrienden van Radio Veronica. Goedemorgen. Mijn naam is Ferry Omen met de beste muziek aller tijden. Zometeen Alena Miles, ook de Duran komt eraan. En ik ga je vertellen hoe je kans maakt op een reis, wat zeg ik, een Corendon Cruise naar de Canarische eilanden. En je hoeft er heel weinig voor te doen. Wat precies, vertel ik je zometeen.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.

0: /business.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
6: Kippie.
7: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
8: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
9: Hijs de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
8: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
10: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Ja, goedemorgen. Af en toe een bui. Af en toe gaat de zon ook tevoorschijn komen. En temperaturen tussen de 18 en 21 graden. Vanavond en vannacht dan gaat het echt los. En regen, alles erop en eraan.
15: Ferry Omen.
14: Ja, en zoals beloofd, Ren zo meteen naar Elena.

Duran Duran. En Reflex bij je vrienden. Van Radio Veronica, goedemorgen. Mijn naam is Ferry Omen en de top 3000 komt eraan. Oftewel de 3000 beste liedjes ooit gemaakt. Samengesteld door, nou, misschien wel jou. Jij kan stemmen vanaf deze week via radioveronica.nl. Afgelopen editie stond er Greater Love op nummer 1, Golden Earring. Staan ze daar dit jaar ook? Of misschien toch iets anders? Misschien iets van Prince, misschien iets van Michael Jackson. The Cure kan natuurlijk allemaal. Radioveronica.nl, daar kun je je stem uitbrengen. Meerdere liedjes kun je uiteraard invullen via de site. En wat is wel even leuk, met jouw stem maak je ook meteen kans op een cruise, een Corendon cruise naar de Canarische eilanden voor 2 personen. Dus ja, nogmaals, stemmen via die website van Radio Veronica. Dat is uiteraard radioveronica.nl voor die top 3000. Een kleine tip vanuit mijn kant. Het is zaterdagmorgen. Goedemorgen met Republica zo meteen naar Portugal de Man.

0: Republica en Ready to Go bij Radio Veronica. Lekker wakker worden in de uitslaap tweedaagse, a.k.a. je weekend met de Queens. En meteen ook Simply Red komt eraan, net zoals de Black Eyed Peas.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketing manager. Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
5: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Ons CW-fotoboek is er.
8: Spannend!
7: Wat is hij mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
13: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets op.
15: Met de Ora autoverzekering.
18: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel.

0: is 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen proberen via AI verzekeraars steeds vaker op te lichten. Bij het indienen van een claim sturen ze dan vervalste facturen of schadefoto's mee, heeft nu.nl uitgezocht. Onderzoekers proberen valse claims te onderscheppen, maar als dat niet lukt, gaat uiteindelijk voor iedereen de verzekeringspremie omhoog. In verschillende steden heeft actiegroep Dolle Mina's fietsend aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. Ze gingen bellend en roepend de straten door en droegen borden met de tekst "Veilig uit, veilig thuis". Er waren een paar incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders ruzie en in Den Bosch werden de fietsers nageroepen. Het is alweer vroeg druk in Zandvoort met Formule 1-fans. Op webcambeelden is te zien dat op het station grote groepen treinreizigers uitstappen. Gisteren al kwamen zo'n 100.000 mensen naar het circuit. Straks om 12 uur begint de sprintrace en om 4 uur is de kwalificatie voor de allerlaatste Grand Prix van Nederland morgen. En Larry the Cat, die bij de Britse premier op Downing Street 10 woont, leeft nog. Hij werd gisteren doodverklaard door een Britse nieuwssite, maar hun bron bleek gehackt, zeggen ze. Op Larry's X-account staat: "De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven. Larry is 19 en bij persconferenties vaak op tv te zien." Het Veronica Weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Laptops snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Hands van voordeel.
10: Aldi.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Nu
10: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Hands van voordeel.
10: Aldi.
15: Bij

0: Op het station waar ze thuis horen, Queen en I Want It All.
1: Dit is de Veronica Weekend Ochtendshow.
0: Ja, goedemorgen en welkom. Het is de zaterdagochtendshow van Radio Veronica. Mijn naam is Ferry. Lekker dat je ons aan hebt staan. Het is een heerlijk sportweekendje dit weekend. Voor iedereen die allemaal plannen had voor de schoonouders en zo. Dat kunnen ze allemaal afzeggen. Want ik gok dat nou je vriend of je man of wat dan ook. Misschien wel je vriendin trouwens ook wel. Gewoon lekker veel sport gaat kijken dit weekend. Sowieso natuurlijk de Formule 1 in Zandvoort dit weekend. Morgen om 3 uur de race. En ook nou ja, lekker veel voetbal dit weekend. Onder andere Fortuna tegen AZ. Sparta tegen FC Utrecht vandaag. NEC tegen Excelsior. En SC Heerenveen tegen PEC Zwolle. Lekker dat je ons aan hebt staan met de beste muziek aller tijden. Zoals je uiteraard van ons bent gewend. Zometeen, ik had het al beloofd, het goede doel komt eraan. Ook Mr. Know-it-all, a.k.a. Teddy Swims, komt eraan. En al een tijdje geleden dat ik deze heb gehoord. De Black Eyed Peas, let's get it started. Hoor je nu? Good morning.

Ik dacht een klein voorproefje, net zoals dat eerste hapje uit de pan, weet je. Waar je denkt van, goh, smaakt het wel lekker. Maar ook dit weekend is het antwoord weer ja. Want straks na 10 uur alleen maar muziek uit de jaren 80 in dat 80s only weekend. En ik dacht alvast een klein voorproefje. Met het goede doel rechtstreeks uit datzelfde decennium en nooduitgang. Het is Radio Veronica. In je weekend met Stevie Wonder, zometeen naar Teddy Swims en Mr. Know It All.

0: Stevie Wonder en Superstition. Heb jij je al aangemeld voor de beste muziekquiz aller tijden met Wout en Frank? Daar kan je heen gaan. Een avond lekker quizzen, lekker bier, bitterballen en alles erop en eraan. Ter voorbereiding van de top 3000 die eraan komt. Mocht je denken, hey, zou ik wat meer over willen weten, mezelf aanmelden, check dan de website radioveronica.nl. Draai ik zo meteen Dire Straits, net zoals Ellie Goulding.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te

0: terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement? Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Yes, good morning. In de ochtend kan er hier en daar nog een bui vallen. In de middag komt er steeds vaker de zon tevoorschijn. En temperaturen tussen de 18 en 21 graden vandaag.
2: Ferry Omen.
1: Met Ellie Goulding zometeen. En dit is

Ellie Goulding. Ze is tijdelijk gestopt met het maken van muziek. Omdat ze moeder is geworden. Ja, dat snap ik dat je inderdaad even zegt. Hier heb ik even geen zin in. You don't love me like you do. Bij je vrienden van Radio Veronica in het Formule 1 weekend. Morgen om 3:00 de race. Vandaag natuurlijk de sprintrace en de kwalificatie. Alles erop en eraan. Daarom ook al heel wat drukte op de wegen daar naartoe. Althans, rustig is het wel op de weg. Maar vooral dus vertraging bij Zandvoort op de N200. Dus dat je het even weet, dan sta je minimaal wel een kwartier in de file. Dus dat je het even weet. Zometeen Gino Vanelli, ook Bon Jovi komt eraan. En dit is Will Smith en The Man in Black. Yeah.

0: Radio Veronica zometeen 10 uur. Betekent tijd voor het 80s Only Weekend. Alleen maar muziek uit de jaren 80 met de one and only Maurice Verschuren. Heb je een lekkere vakantie gehad?
1: Onwijs lekker. En het leukste van de vakantie is, vind ik altijd, alles. En het ergste van de vakantie is terugrijden door Wallonië.
0: Oh, dat is zo lelijk, hè?
1: Ik kwam door Philippeville en Charleroi. Mm-hmm. En als je dan denkt aan de meest deprimerende Sovjet-Unie, post-Sovjet-Unie dingen. Dat is zeg maar Rome vergeleken met waar ik... Nee, het is echt niet normaal.
0: Zo ongelooflijk lelijk. Hè?
1: Ja, echt. Ja. Lieve mensen, Vlaanderen is echt een stuk beter. Wegen worden beter in Vlaanderen, maar in Wallonië... Nou, echt, ze krijgen het niet georganiseerd. En alles is trouwens wegwerkzaamheden. Maar denk je dat er ergens gewerkt wordt aan de weg?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Nergens?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee?
0: Ah, dan moeten we gewoon koloniseren, die hele bende.
1: Nee, niemand wil het hebben.
0: Oh, nee, dat is waar.
1: Oh, wat zijn wij erg bezig. Ja, hadden we nog steeds een Vlaamse eigenaar, een Belgische?
0: Oh, ja.
1: Ik denk het wel. Oei, niks gezegd.
0: Voordat we worden gecanceld. Nou, veel plezier zometeen.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
15: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
17: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
18: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: Wie was er aan de beurt?
20: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
19: Hit it!

0: Plus. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Veld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Autohuur.

0: werken.belastingdienst.nl. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Lucky, de man in Amsterdams verzorgingshuis van wie niet bekend is wie hij is, is niet de vermiste Canadees Kenny, dat zegt de politie. Kenny verdween ruim 30 jaar geleden en lijkt veel op Lucky. Die kreeg 3 jaar terug op straat een herseninfarct en kan niet meer praten. Deze week riep de politie de hulp in van het publiek. Verzekeringsmaatschappijen hebben steeds vaker te maken met AI-fraude. Bij ingediende claims sturen mensen dan vervalste facturen of schadefoto's mee om meer geld uitgekeerd te krijgen, heeft nu.nl uitgezocht. De verzekeraars zeggen dat als dat zo doorgaat, iedereen uiteindelijk meer premie gaat betalen. Een voetbalwedstrijd in de Duitse stad Mannheim is gisteravond helemaal uit de hand gelopen. Supporters bestormden het veld en raakten slaags met de politie. Zeker 80 mensen raakten gewond, onder wie 35 agenten. Er werden al ongeregeldheden verwacht, want bij de bekerwedstrijd tegen Kaiserslautern werden 1400 agenten ingezet. En met de trein komen duizenden Formule 1-fans in Zandvoort aan voor de tweede dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Elke 5 minuten komt vanuit Amsterdam de Max Express aan. Tussen 7 en 9 uur bracht de NS al 17.000 racefans naar Zandvoort. Straks om 12 uur is de sprintrace en om 4 uur de kwalificatie voor de race van morgen. Het Veronica Weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Oh, het riool is verstopt.
9: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
9: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
12: Social Deal Hotel Deals take 1 en actie bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Hands van Voodoo.
17: Aldi.
20: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
17: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
19: Fans van Voordeel.
17: Aldi.

0: Oh, yes. Dat is vaak na een aantal weken in de zon. En dan zeker in combinatie met een chloorzwembad. Dan worden we, de mensen met haar tenminste nog, die worden wat blonder. Die worden wat blonder.
1: My favorite kind of weekend morning.
0: Blondie hoorde je. Rapture en daarvoor Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. Goedemorgen. Fijn dat je er weer bij bent. Het is 22 augustus. Maurice hier. Maurice, het is niet voor niks een Franse naam natuurlijk. Ik heb een grote liefde voor dat land en ik was er weer twee weken. En god, die... ja, ik moet het toch nog een keer zeggen. Die snelweg in Wallonië. Grote god, doe er eens een keer iets aan. Kijk, Vlaanderen, dat is wel oké. We hebben een Belgische eigenaar, dus het moet een beetje vriendelijk zijn. Maar nou ja, het zijn geen snelwegen in Wallonië. Wat is dit allemaal? Maar goed, ik heb het overleefd. Ik ben er weer en ik ben blij dat je er ook weer bent. En natuurlijk hebben we weer de allerbeste tracks uit de jaren 80 voor je klaarstaan. Want het weekend hier is 80s only. En dat doen we tot 6 uur met onder andere zo voor je. Ja, we houden het een beetje Belgisch.

Fragmenter met Technotronic. Auwe. Ja, soms doet het een beetje pijn, hè? Weer gewoon het eind van de vakantie. Hè? Als we allemaal weer aan de slag moeten. Pump Up the Jam. Daarvoor Genesis een hele fijne Home by the Sea. En Phil Collins heeft een tijdje geleden gezegd dat hij wel wat nieuw materiaal heeft. Hij heeft een studio. Daar is hij eigenlijk heel lang niet meer geweest vanwege de gezondheidsproblemen. Maar het gaat gelukkig beter met hem. En hij zegt dat hij af en toe naar beneden gaat, naar de studio. En er zijn ideeën. Het is niet allemaal af. Sommige dingen zijn wel af, maar je weet het niet. Je weet het niet. We dachten allemaal van, nou, ieder moment is het afgelopen. Maar toch is er ook goed nieuws. Home by the Sea. Leuk om weer eens te horen hier bij Radio Veronica. Het weekend met de allerbeste 80's. En Chris Rea voor je. Dit is Josephine.

0: ene lijst met 3000 nummers. Houdt Nederland in zijn greep.
1: Ik kom van mijn therapie af, ik kom zo weer terug.
2: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
0: Welk lied krijg je luidkeels mee?
2: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
3: Hallo.
0: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
2: Kortom, wat mag er niet ontbreken?
0: In de Radio Veronica Top 3000.
2: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel.

0: bonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op heel veel items van Levi's.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Veronica Weerbericht.
9: Net als de afgelopen dagen, ook vandaag weer buien. Het wordt in de loop van deze zaterdag vanuit het noordwesten droger. 18 tot 20 graden. Morgen hebben we ook nog wel wat buien in het noorden van het land. In de rest van het land is het droog, 20 graden. En de dagen daarna wordt het droog en vanaf dinsdag weer zomers warm.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
10: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
11: En nu
10: Maurice Verschuren.
11: Met de beste muziek aller tijden.
12: Dit is Veronica.
11: Iedere zaterdag en zondag draaien Maurice en Dennis tussen 10 en 6
10: de beste muziek uit de 80's. Bij Radio Veronica.
13: Let's go!

0: het was een mooie zomer, hè? Hitterecords. Je hoort dat altijd, hè? Van ja, de heetste zomer. Voor Bryan Adams was het de Summer of 69 trouwens. Dat kan helemaal niet, want Bryan Adams was nog een kleine jongen. Dus die was niet in staat om al die vieze handelingen uit te voeren in 1969. Daar gaat het nummer trouwens ook niet over. Alhoewel, je weet het niet. Ik dwaal ontzettend af. Heb je dat gevoel ook niet?
1: Ik merk het, ja.
0: Jezus Christus. Het is de hoogste tijd om even wat moois te draaien van de platenspeler.
2: Move the needle back to the beginning and play the record over again right now. The Vinyl Countdown.
0: Het is zelfs zo dat de afgelopen weken toen ik op vakantie was, heb ik ook nog op de markt. We hebben dan de markt in Bédouin. Dat is een heel mooi plaatsje op de Mont Ventoux. Daarna heb je maandagochtend de markt. En dan heb je heerlijke producten. Het is zo leuk. Maar het is
3: maandagochtend werken die Fransen niet of zo?
0: Nee, hey, geloof of niet. Die gasten allemaal vroeg uit de weer. Tot 12 uur, want dan wordt het heet. En dan is het siesta.
3: Oh, ja.
0: Maar dan had je zelfs een kraampje met vinyl en zo. Dus nog wel wat kleine plaatjes gescoord.
3: Wat heb je meegenomen?
0: Ik heb een singeltje meegenomen van Matt Bianco. More Than I Can Bear. Die heb ik gekocht daar. Die ga ik zo opzetten. Maar eerst wil ik even van jou weten, Ferry. Want dat doen we altijd. Een kleine update van de vinyl 33. Wat wordt het meest verkocht deze week?
3: Ja, ken jij Conan Gray?
0: Dat zegt me weinig.
3: Oké, ze is echt een hele vette artiest. Leuk om die keer te checken. Die staat onder andere in de top 3. Met Wishbone, Jungle, ken je die dan wel?
0: Oké, nee.
3: Leuke nieuwe band. Oké, die staat op 2.
0: Oh my god.
3: En op 1 ken je Cat's Eye?
0: Ook niet.
3: Die staat op 1 met Wild, een nieuwe EP.
0: Het is maar goed dat ik een programma presenteer met alleen maar hits uit de
3: 80's.
0: Ik moet echt eens een keer weer even bijkomen qua nieuwe dingen. Oké, dus dat is het meest verkocht deze week. Nou, ik ga even naar die platenspeler om dat singeltje erop te leggen.
3: Ja, het lukte mij vorige week ook niet heel goed.
0: Nee?
3: Nee, dus...
0: Met Bianco. More Than I Can Bear. Gescoord op de maandagochtend marché in Bédouin. In de Provence. En wat klinkt hij goed. Hij klinkt goed, hoor. Dit is More Than I Can Bear.

Cocker bij Radio Veronica. En een mooie van vinyl hadden we Matt Bianco, More Than I Can Bear van Singeltje. Hey, het leuke is, de beste muziekquiz aller tijden gaat het land in. We hebben nog 2 edities waar plekken voor zijn. Café Hoender en Hop, de Grote Markt in Den Haag, aanstaande maandag. 24 maandag. En de Q Factory in Amsterdam, vrijdag 28 augustus. Test je muziekquiz samen met Wout en Frank. Je kan jezelf nog aanmelden, er zijn nog maar een paar plekken, dus wees snel. En dat doe je via radioveronica.nl. Check dat. En wie weet zien we jou maandag in Den Haag of vrijdag in Amsterdam voor de beste muziekquiz aller tijden. De top 3000 editie, want die komt eraan met de allerbeste muziek aller tijden. Dit is John Cougar Mellencamp, Jack and Diane. Little

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Nee!

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van...

0: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.

0: is 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een botsing tussen een politieauto en een personenauto vannacht in Engeland zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel precies is nog onduidelijk en ook is niet bekend of er agenten onder de slachtoffers zijn. Het gebeurde op een snelweg bij Middlesbrough in het noorden van Engeland. De weg is in beide richtingen dicht. Lucky, de onbekende man in een Amsterdamse verpleeghuis, is niet de vermiste Canadees Kenny. Dat blijkt uit onderzoek. De politie kreeg ruim 500 tips binnen nadat er een foto van Lucky online was gezet. Uit de tips blijven nu nog 9 namen over die de politie serieus gaat onderzoeken. Nu het deze week heeft geregend, worden meer droogtemaatregelen afgeschaald. Zo zegt het Hoogheemraadschap van Rijnland dat de waterpeilen worden teruggebracht naar normale zomerse waarden en dat vispassages weer opengaan. En het water in de IJssel is wat gestegen, waardoor bij Deventer een gemaal weer is aangezet. En er is ophef over de nieuwe videoclip van Memphis Depay bij de fans van Corinthians, de Braziliaanse club waar hij voetbalt. Fans zijn boos dat in de clip het historische clubgebouw van Corinthians in vlammen opgaat en wil daartegen protesteren. Op X schrijft Memphis dat het om kunst gaat en dat hij hoe dan ook tegen geweld is. Het Veronica Weer van Weer Online. Eerst nog buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden.
2: Dan Veronica Verkeer, dit zijn de 3 langste files. A12 Arnhem richting Oberhausen voor de grens 13 minuten. De N200 Zandvoort Haarlem voor Bloemendaal aan Zee 11. Heeft natuurlijk allemaal met de Grand Prix te maken. De afsluitingen daar. Dan de N296 moet wel goed zeggen. Maaseik richting Susteren voor Roosteren 11 minuten. Dan meldt Flitsmeister ook nog 14 snelheidscontroles. Die kan je allemaal vinden en ook melden als je er een tegenkomt via de Flitsmeister-app.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is die mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
5: Oei!
6: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: En alle Ariel, ook tweede gratis.
5: Zoé!
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Yes! Hamster!
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
13: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

Dit is het meest vervelende wat er is, hè? Met een plaat meezingen en het dan verkeerd doen. Op het verkeerde moment een verkeerde tekst inzetten. Ik ben daar goed in, zoals je kon horen. Sister Sledge hoorde je All American Girls en Soft Shell met Tainted Love.

laatste album uit, Dance Eteria. En dat is opgenomen net voordat één helft van het legendarische duo overleed. Dave Ball, die overleed vorig jaar oktober, maar net voor zijn dood hebben zij een plaat afgerond. En dat is het laatste wat we gaan horen. Dus Dance Eteria, het is wel echt een typische softshell. Er staat al het een en ander online. Ja, dat is eigenlijk jammer, hè, dat er een eind komt aan legendarische groepen. Maar goed, van de andere kant ook wel weer mooi dat ze toch nog een plaat hebben kunnen maken. Hey, leuk dat je erbij bent. Heel veel leuke appjes ook op de Radio Veronica app. Als ik iets voor je kan draaien, je kan het vooral ook laten weten, hè. We hebben straks natuurlijk sowieso weer Fout van Oud. Misschien ook vast goed om even na te denken over een foute classic voor de jaren, uit de jaren 80.

En Footloose bij Radio Veronica. Daar straks hadden we Whitesnake, Here I Go Again. En er zou een tour komen met hits van Whitesnake, de Whitesnake Years, met onze Adriaan van den Berg. Dat is afgezegd in Amerika omdat hij een bacteriële infectie heeft. En hij schreef toen dat hij in zijn 60-jarige carrière eigenlijk nog nooit een show heeft afgezegd. Zelfs niet toen hij had een keer een auto-ongeluk en toen stond hij gewoon in New York te spelen diezelfde avond met een open gezicht. Maar nu moest het helaas. Dus slecht nieuws voor de mensen die daar kaarten voor hadden. Hopelijk is hij snel weer boven Jan. Boven Ad. Hè? Adriaan van den Berg. Jorden, dus daar straks Here I Go Again van Whitesnake. En Sting ook nog met Love is the Seventh Wave. Dit is Radio Veronica.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.

0: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
0: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
1: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika ertsmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Veronica Weerbericht.
8: Even kijken hoor. Ja, net als de afgelopen dagen, ook vandaag weer buien. Toch wordt het in de loop van de dag op de meeste plekken droog. 18 tot 20 graden. En dan morgen hebben we weer wat buien. Ook vooral in het noorden. In de rest van het land is het droger, 20 graden. De dagen daarna is het droog. En vanaf dinsdag regionaal weer zomers warm.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu
9: Maurice Verschuren.
10: Met de beste muziek aller tijden.
11: Dit is Veronica.
9: De beste 80's.
12: Adol.

0: The Breakfast Club, right on track. En Hall en Oates ook nog met Adult Education. Aanstaande maandag om 2 uur is Rob Stenders er weer voor je met de Bonanza. 2 uur lang kan je dan al je favoriete liedjes aanvragen. En hier in het weekend is er natuurlijk ook wel ruimte voor een lekkere ethisch Bonanza. En ik kreeg een appje binnen van Dennis en die zei het volgende.
1: Hey, goedemorgen Radio Veronica. Zouden jullie voor ons een liedje van IMF willen draaien? Ik heb vernomen dat ze ook dit jaar live in Nederland gaan optreden. Dus alles mag. Groetjes, Dennis, Camille en Bogdan.
0: Dankjewel, mannen. Ja, inderdaad, in november zijn ze er. In Amsterdam, eind november. Het is tijd voor Unbelievable. Let's
2: go! You're unbelievable.
0: Die bedoel ik.
3: De beste muziek van alle tijden.

en Blue Monday. En voor veel mensen is aankomende maandag de dag. Of misschien ben je al lang weer aan het werk. Maar is dan toch ook een Blue Monday, hè? Want dan moeten de schoolvakanties zijn er voorbij. En je moet weer aan het werk. Misschien ben je alweer lang aan het werk. Het kan ook zijn dat je altijd vrij bent, natuurlijk. Dat is een lekker gevoel, ja. Gerard Ekdom is er maandag ook weer. En die komt het nooit chagrijnig op zijn werk. Je weet, hij is altijd goed gemutst. En hij geeft zijn werk voor één dagje weg aan misschien wel jou. We hebben namelijk binnenkort de top 3000. En op de finale dag, de dag dat we de nummer 1 gaan draaien... kan jij misschien Gerard Ekdom zijn programma waarnemen. Je kan dat, daar kan je kans op maken door even naar radioveronica.nl te gaan... jezelf aan te melden en meteen even te stemmen voor de top 3000. En wie weet zit jij hier binnenkort in de studio... op de plek van Gerard Ekdom tijdens de finale dag van de top 3000. Ik moet je alleen wel waarschuwen. Echt superleuk. Het is heel gezellig hier. Alleen de koffie is niet te zuipen. Kleine disclaimer. Dus, alhoewel, ik zag nou op de gang, er staan nu ook van die cupjes. Dus dat komt vast goed. RadioVeronica.nl is de place to be om te stemmen op de top 3000 en jezelf op te geven. Dit is Lionel Richie en All Night Long, de beste 80s.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Ayanus bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
8: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
8: Oei!
9: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
8: Lekker hoor!
9: En alle Ariel, ook tweede gratis.
8: Zoé!
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Yes! Hamster!
7: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken op stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
12: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: verblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
8: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Hey, ben je er weer?
14: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
13: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
14: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
13: Ja, lekker. Je
15: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
16: Streekt. Wie was je aan de beurt?
17: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een ernstig verkeersongeluk met meerdere doden op een snelweg in het noorden van Engeland vannacht. Er waren 3 auto's bij betrokken, waaronder een politieauto. Om hoeveel doden het precies gaat, kan de politie nog niet zeggen. Er werden 14 ambulances opgeroepen. De weg is beide kanten op nog steeds dicht. In de buurt van de Spaanse stad Valencia zijn 1000 mensen geëvacueerd voor een bosbrand. Die ontstond door blikseminslag. Het vuur bedreigt een dorpje en de inwoners moeten een veilig heen komen zoeken. Iets ten noorden van Valencia zijn 3 mensen gewond geraakt door overstromingen als gevolg van zware regenval. Na de zonsverduistering van 1,5 week geleden is vrijdag in ons land een maansverduistering te zien. Daarbij staat de maan bijna helemaal in de schaduw.

0: contact met Flitsmeister. Dit zijn de drie langste files van dit moment. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld. 36 minuten door een ongeluk. Ook een ongeluk op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Dat zorgt voor Batadorp voor 24 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen voor Duitsland 15. Dan zijn er ook snelheidscontroles. Je kan ze vinden en melden in de Flitsmeister-app.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 2 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
2: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Autotaalglas zit echt overal.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Ik kom net terug uit Frankrijk. Ieder jaar gaat het beter met de taal, maar dit kan ik niet verstaan. Dit is een beetje, ja, het is een beetje gelul eigenlijk. Ja. Nee, neem maar serieus. Ja, het gaat over dansen en zo aan de kant, maar... Je weet, Prins was van de taal van de liefde, hè? En de Frans is toch een beetje de... Ja, een zwoele taal. En dat zat goed in deze waanzinnige Girls and Boys. Hey, wanneer hoor je die nou nog eens op de radio? Hier natuurlijk bij je vrienden van Radio Veronica. En daarvoor Toto met Africa. Het is het weekend met de allerbeste 80's. En aan jou de vraag, welke foute plaat wil je zo meteen horen?
1: Fout van oud.
0: Binnen nu en een paar minuten is het weer tijd voor een lekkere foute uit de 80's. Heb je er zo eentje? Geef hem nu door via de gratis Radio Veronica app. En dan kan ik hem zo voor je draaien. Guilty pleasure materiaal uit de jaren 80. Denk een beetje in de hoek van Rick Ashley en zo. Hè? Van Modern Talking en dat soort artiesten. Je hebt er vast wel eentje. Gooi maar door en kan ik hem zo voor je draaien. Ook de hoek.

0: Radio Veronica met de beste muziek aller tijden. Tot 6 uur hier, de beste 80's. En dit was er weer zo eentje. The Bangles en Eternal Flame. En inmiddels is het de hoogste tijd voor... En onwijs bedankt voor alle appjes. Er komen heel veel leuke platen binnen. Even kijken, wat is hier nou bijvoorbeeld? Ik krijg een appje van Olaf. Die stuurt een foto van zijn zoon Marijn. Hij zegt hij is vandaag 25 geworden. Gefeliciteerd namens je vrienden van Radio Veronica. Onze Tarzan boy. Even kijken, Laurens die komt onder andere met Burn Rubber van de Gap Band. En ja, dat is een goede toepasselijke voor dit weekend. En ik heb Arnold aan de telefoon. Arnold, ben jij ook een beetje een Formule 1 liefhebber?
1: Ja, maar ik vind het wel leuk om naar te kijken, maar het zijn altijd dezelfde rondjes. Nee, maar het is wel leuk inderdaad.
0: Dus je gaat dit weekend zeker wel even kijken naar dit toch legendarisch weekend voor Nederland, hè? Ja.
1: Ja. Nou, ik had een oom, die was in begin jaren 70, ging zelf ook naar Zandvoort. En die had een kast had in zijn huis staan, ook met allemaal van die Formule 1 wagenmodellen erin, zeg maar. Dus moest ik wel aan denken inderdaad, nu het toch de laatste race is. Maar dat, ja, die was wel liefhebber ook inderdaad.
0: Oh, wat mooi man. Nou, en jij hebt een hele leuke plaat doorgeappt voor Fout van Oud, die ook wel toepasselijk is voor dit weekend. Welke plaat is dat? Ja.
1: Yellow and the Race.
0: Ja, dit is heerlijk. Dat is 1988. Beetje fout. Formule 1 weekend. Ja, ja. Ik kan geen betere bedenken. Dus we gaan ook
1: genieten. Vooral die motor die eruit klapt. Hè, dat, in dat videoclip, zeg maar. Niet zo grappig.
0: Superleuk. Dankjewel voor jouw appje. En we gaan ervan genieten.
1: Dankjewel.
0: Mooi weekend, dankjewel.
1: Oké, hetzelfde. Doei. Fout van Oud.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on outside.
1: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen toch?
2: De Radio Veronica Top 3000 komt terug. Om dat te vieren komen Wout en Frank naar je toe met de beste muziekquiz van alle tijden. Heb jij zin in een avond vol gezelligheid en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we al van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Veronica Weerbericht.
8: Net als de afgelopen dagen, vandaag ook weer wat buien. Het is 19 graden ongeveer. Morgen hebben we vooral in het noorden nog buien, maar in de rest van het land is het droog, 20 graden. En de dagen daarna is het droog. Vanaf dinsdag wordt het hier en daar weer wat warmer, met temperaturen rond de 25 graden.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Wout en Frank.
9: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
10: En nu,
9: Maurice Verschuren.

Round and Round van Dead or Alive. En we hebben ook morgenavond weer de platenzaak. Wouter van der Goes draait dan 2 uur lang alleen maar vinyl. En morgen heb ik er ook weer eentje van de platenspeler. Omdat het zo lekker klinkt. En het is toch zo, er is toch niks leuker dan een plaatje opzetten. En wij doen dat ook graag voor jou. En aan jou de vraag, wat zijn nou de beste platen aller tijden? Je kan stemmen op de top 3000. Vanaf 31 augustus hoor je hier de top 3000 voorbij komen. En jij stelt hem samen. En dat doe je op Radio Veronica. NL. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, doe het. Je moet er minimaal 5 hebben en maximaal 25. En dat is moeilijk hoor, kan ik zeggen uit ervaring. Want ik zit vaak bij de letter B en dan heb ik er al 25. En dan wordt het strepen. Dus laat maar weten wat je wil in die top 3000 op radioveronica.nl. Dit zijn de Commodores en de Night.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is die mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse... het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes... en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez... 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften... voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
13: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
2: Wat dan?
13: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Oh, mag ik mee?
13: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
10: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De dode die gisteren viel bij een aanval op een school in Zweden is een meisje van 17, melden Zweedse media. De dader is een 18-jarige oud-leerling. Hij was met een zwaard de school binnengegaan en stak mensen neer. Waarom is niet bekend. Naast de dode raakten 3 jongeren gewond. Het is nog onduidelijk hoeveel doden er zijn gevallen bij een zwaar auto-ongeluk in Noord-Engeland vannacht. De politie heeft het over meerdere doden en niet over gewonden. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken, waaronder een politieauto. Volgens getuigen zat die achter een auto aan. Er werden 14 ambulances opgeroepen. Op de A58 bij Oorschot is een automobilist aangehouden. Volgens Omroep Brabant had hij zijn auto op de vluchtstrook geparkeerd en lag hij te slapen. De man bleek te hebben gedronken, had cocaïne gebruikt en kon zich niks meer herinneren. Hij had ook geen rijbewijs en identiteitsbewijs bij zich en krijgt een paar bekeuringen. En in verband met grote drukte bij de Formule 1 in Zandvoort is een van de toegangspoorten gesloten. Bezoekers moeten via een andere gate naar binnen. Betekende dat niet iedereen de hele sprintrace heeft kunnen zien. De race is gewonnen door George Russell en Max Verstappen werd 6e. Om 4 uur is de kwalificatie voor de race van morgen. Het Veronica Weer van Weer Online. Buien, maar het is ook droog vanmiddag met af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen ook buien, vooral in het noorden. En meer zon bij een graad of 19.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi, haal je
2: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, hebben ze. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Is Radio Veronica. Maurice Verschuren.
7: Dit is Veronica.
8: Oh, what up, Granny? It's
9: Mandevani?

0: 106, de beste 80's op Radio Veronica.
1: Sydney Youngblood. Sorry, ik had de verkeerde schuif openstaan. Ik kom net terug van vakantie. Sydney Youngblood, If Only I Could. En Michael Jackson ook nog, Smooth Criminal. En Jafar Jackson, de man die Michael speelt in de biopic die het meest geld heeft opgeleverd aller tijden van alle biopics. Die heeft gezegd dat in het vervolg eigenlijk het nieuwe verhaal komt. Hè, dus waar deze stopt, moet het verder gaan. En dan komen natuurlijk de rechtszaken over kindermisbruik aan het licht. En hij zegt dat het heel belangrijk is dat de kant van de familie, zeg maar, het verhaal van de familie, dat hier gehoord wordt. Want hij zegt, het grote probleem van ons is dat Michael zijn stem niet gehoord kon worden. En dat is heel erg belangrijk, zeker in de latere jaren. Overigens staat The Verdict ook online. Dat is een andere, dat is geen film, maar is echt een docu over de zaak rondom Michael Jackson in de jaren 90. Zeker ook even de moeite waard om te checken. Radio Veronica is hier met de beste muziek uit de 80's. Madonna doet het ongelooflijk goed. Ze is super blij dat het album zo lekker gaat. En ze is genomineerd voor heel veel MTV Video Music Awards. Dit is Like a Virgin.

0: my credit's no good.
1: Dat is ook leuk, hè? Dan sta je met je pinpas ergens en dan onvoldoende saldo. En dan, what do you mean, my credit's no good? De Glamour Boys van Living Color hoorde je. Daarvoor Madonna met Like a Virgin. Het was 1984. De MTV Video Music Awards werden uitgereikt. En zij, ja, zij kroop in een bruidsjurk over het podium. En zong dat. Dat was een van de meest iconische momenten. Nou, het is weer bijna zover, hoor. Zoveel jaar later en ze zit nog steeds on top of her game. Want zij is een van de grote kanshebbers. Of eigenlijk de grootste van de MTV Video Music Awards. Het is niet meer zo groot als vroeger natuurlijk. Maar zij, even kijken. Net als Taylor Swift is zij genomineerd in alle categorieën. De beste video, artiest van het jaar. Alle goede dingen. Ze staat gewoon weer bovenaan. Dat is toch wel knap, vind ik, toch? Dat je dat nog kan op die leeftijd. Dat mag je niet zeggen natuurlijk. Hè? Madonna, dit is Radio Veronica. Het weekend met de allerbeste 80's en Ultravox en Vienna. Welcome.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker.
13: Kippie.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Veronica weerbericht.
15: Langzaam maar zeker op steeds meer plekken droog, 18 tot 20 graden. Morgen dan hebben wij eerst nog wel wat buien in het noorden, maar in de rest van het land is het droog en dan is de temperatuur ook ongeveer 20 graden. De dagen daarna droog en vanaf dinsdag wordt het regionaal weer wat zomers warm.
16: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van de Bonanza.
18: Met Rob en Carolien.
19: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
17: En nu
19: Maurice Verschuren.
17: Met de

0: Only Weekend met Rochefort. Are you ready?
1: De Radio Veronica Top 3000.
0: Hij komt er weer aan, de Top 3000. Jij stelt de lijst samen op radioveronica.nl. Daar heb je nog de tijd voor tot volgende zondag. En dan vanaf 31 augustus hoor je de lijst hier tot en met 18 september voorbij komen. Je doet dat op radioveronica.nl. En als je daar dan toch bent en je hebt toevallig maandag nog niks te doen, dan kun je komen naar de Grote Markt in Den Haag. In café Hoender en Hop hebben wij weer de beste muziekquiz aller tijden. De Top 3000 editie met Wout en Frank. En vrijdag, de 28e, hebben we ook nog plekken voor de Q Factory in Amsterdam. Het zijn echt de allerlaatste, dus ben je een beetje goed met muziekquizjes of juist helemaal niet en heb je zin om met je vrienden daar naartoe te gaan met Wout en Frank? Ga even naar radioveronica.nl. Daar kun je dus stemmen op de Top 3000. Maar je kan jezelf dus ook opgeven voor de allerlaatste plekken voor de beste muziekquiz aller tijden. Aanstaande maandag in Den Haag en vrijdag bij de Q Factory in Amsterdam zijn er nog een paar plekken dus. Wees snel. Klein muziekquizje al doen? Dit is Spandau Ballet True. In de jaren 90 hadden we een hip-hop plaat waar deze plaat in gebruikt werd. Weet jij welke het is? Ik ga het meteen verklappen, want je kan niks winnen. Het was PM Dawn, Set Adrift on Memory Bliss. Die maakte gebruik van deze en daar kwam zoveel gevoel naar boven. Hè? Zo mooi blijft hij. Dit is True van Spandau Ballet bij Veronica.

0: En nog een appje van Esther en Wim die zeggen... Maurice, wat een prachtige plaat blijft dit, The Waterboys. Ja, dat klopt, dat is zo. Dat is, we draaien alleen maar goede dingen.
1: Het weekend van Radio Veronica is 80's only.
0: Zoals deze mooie inderdaad, Hall of the Moon en Spandau Ballet ook nog. En True, Dennis Hubé is weer binnen. Yo, Dennis.
2: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag, ben jij klaar voor 4 uur rampende, dampende, stampende 80's?
2: I was born ready. Echt, elke week kijk ik er weer naar uit dat ik hier binnenkom... en lekker gewoon die 80's ga rammen. Want ja, je weet gewoon, je doet er heel veel mensen plezier mee. En onszelf ook.
0: Zo is het. Zo meteen.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het. En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Oh, het riool is verstopt.
4: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
5: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
10: Oei!
11: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
10: Lekker hoor!
11: En alle Ariel, ook tweede gratis.
10: Zoei!
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Yes! Hamster!
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
14: Yes!
13: Esso, omdat elke rit telt.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Voel mij zo free.
19: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
20: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
19: Wow, dit is echt nice.
20: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
21: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
22: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De NS heeft vandaag al een recordaantal van 55.000 mensen naar het Formule 1 weekend in Zandvoort vervoerd. Dat zijn er een paar duizend meer dan gisteren. De NS had opgeroepen vroeg met de trein te komen om op tijd voor de sprintrace te zijn. Daar hebben veel mensen zich aan gehouden, zeggen ze. Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens terug op de sprintrace in Zandvoort. Hij begon en eindigde als zesde. Verstappen was positief over de snelheid van zijn auto, maar zei dat inhalen vrijwel onmogelijk was. George Russell won de sprintrace. Straks is de kwalificatie voor de echte Formule 1-race morgen. Maarten van der Weijden stelt het overhandigen van zijn cheque aan het Prinses Maxima Centrum even uit. Hij wil eerst helemaal herstellen van zijn zwemtocht langs 22 steden die hij definitief moet stoppen, omdat hij opnieuw ziek werd. Ik wil er later deze week een feestelijk moment van maken, zegt Maarten op Instagram. En in China heeft een mensachtige robot een wereldrecord gelopen op de 100 meter. Volgens de Chinese staatsomroep legde de robot de afstand af in 9,32 seconden. Dat is bijna 0,3 seconden sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt uit 2009. De robot heet Lightning en is gemaakt door een Chinese smartphonefabrikant. Het Veronica Weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af, met hier en daar nog een bui. Het is 18 tot 20 graden. Morgen droog met zon. In het noorden later kans op een bui en ook een graad of 19.
23: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Er zijn 20 vertragingen momenteel. Totale lengte 55 kilometer. Dit zijn de opvallendste. De A1 Amsterdam Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. Daar is een ongeluk gebeurd. Vertraging is daar 18 minuten. Ring van Amsterdam de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel 13 minuten. En de A50 Arnhem Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderlo. Daar doe je er 18 minuten langer over. De laatste, dat is de A76 Geleenkeulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is de weg dicht en heb je ruim een kwartier vertraging. Heel veel sterkte als je vaststaat.
24: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
25: Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Nieuw. De Melanzane Piet.
1: Maar €7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Nieuw. De Melanzane.

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus... AH verse pasta's, noedels en sausen, tweede gratis.
0: Boeie!
1: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.

legendary Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River. Grote man natuurlijk achter de band. Hadden in de 60s en 70s veel succes. En hij had in de 80s deze enorme solo hit, Somewhere Down the Crazy River. 3 jaar geleden overleed hij, 80 jaar geworden. En Marloes die zei via de Radio Veronica app, ja, ik vond het altijd een beetje een eng liedje vroeger als kind. Marloes, ik had precies hetzelfde. Altijd als dit nummer op de radio was, dan dacht ik, ik wil eigenlijk verder luisteren, maar ik vind het ook spannend. Een beetje zoals een horrorfilm, dat je eigenlijk niet durft te kijken. En dat is ook wel een beetje wat dit nummer uitstraalt qua sfeertje. Lekker liedje, dat is een ding dat zeker is. En zeker ook een liedje dat thuis hoort in het beste ethisch weekend van Radio Veronica. Want daar zit je namelijk middenin. Alles gemaakt in de periode januari 1980 tot en met 31 december 1989. En er is zoveel goeds gemaakt in die periode. Heb je zin om een bijdrage te leveren? Heb je zin om je even te melden via de Radio Veronica app? Hij staat wagenwijd voor je open. Ik ga je sowieso trakteren op Wang Chung. Dance All Days komt eraan. Odyssey, klein dansje. Back to My Roots hoor je zo meteen na Kim Wilde.

eigenlijk bedacht, laten we leuk een Chinese naam kiezen, namelijk Huang Chang. En dat betekent namelijk gele bel, verwijst naar de eerste noot in de klassieke Chinese toonladder. Het was de platenmaatschappij die tegen ze zei, jongens, best een leuk idee, maar je wil natuurlijk wel dat iedereen het een beetje kan uitspreken. Dus maak het iets westerser door, kleine concessie. Nou ja, ze moesten erover nadenken en uiteindelijk zeiden ze, laten we het dan Wang Chang noemen. En ze hadden een grote hit met deze Dance All Day, hier bij Radio 4.

Martijn die stuurt nog een berichtje. Lekker Dennis, dankjewel voor het draaien. Precies wat ik nodig had. Def Leppard en Animal tijdens het beste ethisch weekend van Radio Veronica. Heb jij trouwens je stem al uitgebracht voor de top 3000? Hij komt eraan. En je kunt hem helpen samenstellen. Ga naar radioveronica.nl, geef de liedjes door waarvan jij denkt die horen in de lijst thuis. En wie weet, als er genoeg andere mensen op stemmen, komt die daadwerkelijk in de lijst terecht. Sowieso hier zo meteen The Cure, Just Like Heaven. En wat dacht je van George Harrison?

0: toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.

0: business.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
7: Kippie!
8: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Veronica Weerbericht.
14: 2:30. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Er kan een bui vallen. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond in het noorden ook nog kans op regen. En morgen begint de dag droog met zon. Later vanuit het noorden opnieuw kans op regen. En het wordt dan 18 tot 20 graden. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Op dit moment zijn er, om precies te zijn, 19 vertragingen. Totale lengte is 45 kilometer. Dit zijn de opvallendste. A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo. Daar doe je er ruim een half uur langer over. A27 Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Daar staat een vrachtwagen met pech. En vertraging is daar 17 minuten. En de A50 Os-Arnhem tussen Paalgraven en Maasbrug door een auto met pech 16 minuten. De laatste, de A76 Geleen-Keulen. Tussen Simpelveld en Duitsland, daar is de weg dicht en is je vertraging 17 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
15: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Gerard Ekdom.
15: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
16: En nu
15: Dennis Hoebe.
16: Met de

en The Cure. En Just Like Heaven Band bestaat al sinds 1976... maar lijken eigenlijk ieder jaar beter te worden. En ja, dat heeft ook wel te maken met het feit dat als je maar blijft oefenen en blijft spelen, dat je dan vanzelf heel goed wordt in iets. Het grote bewijs daarvan is denk ik wel deze band The Cure. Want ze waren altijd al charmant, ze waren altijd al leuk. Maar in het begin van hun carrière konden ze nog niet zo goed spelen als dat ze nu doen. Ja, het is echt een sensatie om daar een keer bij aanwezig te zijn. En Marjolein die was onlangs bij een concert van The Cure. En ze zegt, ja, het is gewoon echt een belevenis. Bijna een religieuze belevenis. Zo zou je het het beste kunnen opschrijven. Ik heb hem nog op mijn verlanglijstje staan. Ik zou er ook graag een keertje bij aanwezig zijn, Marjolein. Dus ik hou me aanbevolen de volgende keer dat ze weer naar Nederland komen. Just Like Heaven, George Harrison, Got My Mind Set On You. Het is 3:11. En ik zie hier en daar al wat appjes binnenkomen via de app van mensen die een idee hebben voor een battle. Ja, de vaste luisteraar weet, het is weer zover. Zometeen na drieën ga ik weer twee liedjes tegenover elkaar zetten. En jij mag gaan bepalen welke van de twee er dan de beste is. Maar ik moet nog even een artiest uitkiezen. En ik moet ook nog even twee liedjes uitkiezen. Dus heb jij daar een idee over? Laat het even weten via de Radio Veronica app. Welke battle zullen we vandaag muzikaal gaan uitvechten? Je kunt het mee gaan bepalen via de app. Kom je Nars, hoor je nu. En dan...

0: Veronica's Hamilton.
1: De beste muziek aller tijden.

0: Living Daylight.
1: De beste 80's. Ieder weekend op Radio Veronica.
0: Ja, het James Bond thema natuurlijk met Timothy Dalton, die niet gezien werd als de beste James Bond. Maar de soundtracks waren allemaal prima in orde. En dat geldt zeker ook voor deze. The Living Daylights. Er komen veel binnen ideeën en suggesties binnen voor de battle. Onder andere Nicolette, die zegt Bon Jovi battle zou leuk zijn. Jay wil graag een police battle. En Roel van Zijl wil graag een meatloaf battle. Henk Kool, die zegt ik luister naar jullie tijdens mijn morning run in Houston, Texas. Je weet, all my exes are in Texas, zeggen ze. En hij wil graag een Supertramp battle. En ik zie ook nog een berichtje binnenkomen van Bram. En die zegt een Prince battle zou me wel leuk lijken.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 2 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel-verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
12: Fix die ruit voor je vakantie.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
15: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
16: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
15: Oei.
16: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
15: Lekker hoor.
16: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
15: Zoé.
16: De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Yes. Hamster.
14: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl. Ik kan bij u.

0: van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 3:00.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een zwaar verkeersongeluk vannacht in Noord-Engeland heeft aan 7 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 politieagenten, meldt Sky News. Het ongeluk gebeurde bij een politieachtervolging op een snelweg bij Middlesbrough. De chaos is zo groot dat de weg beide kanten op nog altijd dicht is. De jongen die gisteren op een school in Zweden met een zwaardend meisje doodstak had een fascinatie voor aanslagen op scholen in binnen- en buitenland. Hij schreef erover op social media, meldde Zweedse media. En ook had hij veel bewondering voor een Zweed die 11 jaar geleden 3 mensen doodstak, ook op een school. De NS heeft tijdens een raceweekend nog nooit zoveel mensen naar Zandvoort vervoerd als vandaag. Aan het begin van de middag waren het er 55.000. Dat is een paar duizend meer dan gisteren. Waarom zoveel mensen besloten juist vandaag de trein te nemen, weet de NS niet. Straks om 4:00 begint de kwalificatie voor de Grand Prix morgen. FIFA-baas Infantino moet wegblijven van een jeugdvoetbaltoernooi in de Dominicaanse Republiek. Dat zegt de Voetbalbond van Noord- en Midden-Amerika en de Cariben. Infantino is dit weekend in de Dominicaanse Republiek. Zijn leiderschap ligt onder vuur, ook bij de UEFA, omdat hij het WK commerciëler wilde maken. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met hier en daar nog een bui. 18 tot 20 graden. Morgen droog met zon. In het noorden later kans op een bui bij maxima van 18 tot 20 graden.
9: Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister dan. Er zijn 17 vertragingen. Dit zijn de opvallendste. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo. Daar doe je er ruim een half uur langer over. A2 knooppunt Empel, Sint-Michels-Gestel. Tussen Empel en Sint-Michels-Gestel. Er is een ongeluk gebeurd. 19 minuten daar. En de A27 Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 15. De A50 Os-Arnhem tussen Paalgraven en Maasbrug. Door een auto met pech. 36 minuten. En de laatste, dat is de A58 Tilburg. Breda Tilburg tussen Tilburg-Reeshof en Tilburg-Centrum-Oost. Ongeluk gebeurd, 17 minuten daar, sterkte.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
12: 30 augustus start de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die je dierbaar is.
16: Of was.
15: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
16: En de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
17: Doneer op KWF.
15: Iemand die je dierbaar is.
16: Of was.
15: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
16: En de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?

0: Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
2: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
2: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
2: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
0: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

Action. En je hoorde ook nog Dexys Midnight Runners, Common Eileen. Zit er wel een bizar verhaal achter. Ja, de laatste jaren ging het niet zo heel erg lekker met de zanger ervan. Maar hij maakte iets mee. Er was dus ergens toen deze man een hit hadden in de jaren 80. Een meisje van 8 die helemaal fan was van dit nummer, Common Eileen. Ze besloot te zeuren bij de ouders. Ah, mag ik dat liedje kopen? Mag ik het singeltje kopen? Het mocht. En uiteindelijk, begin jaren 90, ontmoette ze de zanger van Dexys Midnight Runners. En het bleek dat het haar vader was, de zanger. Ze was inmiddels 17 jaar. Ja, dat was een bizarre, echt een bizar moment eigenlijk voor beide. En ze hebben sindsdien ook gewoon contact gehouden. Ja, zo kan het lopen, het leven. Heel apart verhaal, wat je eigenlijk niet meer los kan zien van dit nummer. Common Eileen, je hoort hem hier bij Radio Veronica. Het is tijd voor de battle. En er zijn superveel suggesties binnengekomen via de Radio Veronica app. Allemaal mensen die een idee hadden voor een battle. Ik heb de suggestie van Bram van der Zanden eruit gehaald. Hij had een heel betoog waarin hij zegt dat hij in de 80's zo ongelooflijk grote fan was van Prince. Dat het helemaal een leuk idee leek om twee Prince-liedjes tegenover elkaar te zetten. Bram, ik vind het ook een goed idee. Ik heb ze erbij gepakt. En nu is het aan jou als luisteraar van Veronica om te bepalen welke van de twee er zometeen helemaal gedraaid gaat worden. Dat wordt degene die de meeste stemmen krijgt. En stemmen, dat doe je heel simpel via de Radio Veronica. Heb gewoon even een berichtje sturen. Liedje 1 of liedje 2. En de meeste stemmen gelden. Het gaat tussen deze twee Prince Classics. Uitgezocht dus door Bram van der Zanden. Je kunt kiezen uit 1999.

1999. Welke van de twee is de beste? Welke wil je zometeen helemaal uit je speakers horen? Laat het weten via de Radio Veronica app. Onderweg voor je Wet Wet Wet. Angel Eye staat klaar. Hoor je na de Steve Miller Band. En de

0: Dinsdag en zondag draaien Maurice en Dennis tussen 10 en 6.
1: De beste muziek uit de 80's. Bij Radio Veronica.

blijft een goed verhaal dit hoor. George Michael, die door zijn platenmaatschappij gevraagd werd... stel je zou een duet mogen opnemen, hè, met wie zou dat dan zijn? Zei hij, ja, het zal wel niet mogen, het zal wel niet kunnen. Maar ze staat zo bovenaan mijn verlanglijstje. Ik zou graag een keer een duet willen opnemen met Aretha Franklin. Nou, zeiden ze, dan gaan we dat toch regelen. En hoppa, hij zat in het vliegtuig en mocht naar Aretha Franklin toen... om daar met haar dit nummer op te nemen.

0: het leven eruit hebben gezien als Michael Hutchins niet aan zijn broekriem gevonden zou zijn. Ergens eind jaren 90. Er zouden waarschijnlijk nog heel veel mooie muziek van NXS zijn uitgekomen. Mystify hoorde je. En Aretha Franklin en George Michael dus daarvoor. Veel stemmen, zoals gezegd, binnen voor de Prince Battle 1999... tegenover Baby I'm a Star. Op dit moment gaat Baby I'm a Star aan kop. Maar je kunt nog even stemmen. Laat het weten welke vind jij de beste via de Radio Veronica app. Onderweg, The Stranglers, Always the Sun komt eraan. En wat dacht je van Cool in the Gang? She's fresh, she's so exciting.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we alweer?
1: Nu

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
6: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op heel veel items van Levi's.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.

0: Albert.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: Veronica weerbericht.
1: Ja, zaterdagmiddag 4:04. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Af en toe schijnt de zon. En het is zo'n 18 graden. Vanavond kan er nog een buitje vallen. En morgen, een wisselend bewolkte dag, blijft grotendeels droog. En het wordt dan 18 tot 20 graden. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Op dit moment 15 vertragingen. Dit zijn de meest opvallende. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Door een ongeluk daar 14 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 9. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel. Ongeluk gebeurt ruim een half uur langer, doe je er daarover. A50 Os-Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein 11 minuten. En de laatste de A58 Breda-Tilburg tussen Tilburg-Reeshof en Tilburg-Centrum-Oost. Door een vrachtwagen met pech daar bijna 20 minuten langer. Sterkt als je vaststaat.
0: Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 4 uur. En nu Dennis Hoebe.

groot glas op dit moment. Maar muzikaal gezien komen de warme klanken uit je speakers van de Stranglers. It's Always the Sun. En als jij dan vindt dat de Stranglers misschien wel in de top 3000 thuis horen, dan kun je erop gaan stemmen. De stembussen zijn geopend. En langzaam maar zeker door jouw stemmen wordt de lijst samengesteld. Dan komt er weer een mooie top 3000 uit. En je kunt iets heel bijzonders doen. Je kunt namelijk voor één keer de ochtendshow van Gerard Ekdom overnemen. Tijdens de finale dag van de top 3000. Lijkt het je wat? Heb je er zin in? Geef je dan even op. En wie weet zit jij nou gewoon op deze plek waar ik nu zit. En waar Gerard iedere morgen zit. Ochtends vroeg lekker een programma te presenteren. Lijkt het je leuk? Check het allemaal via radioveronica.nl. Intussen zijn we bezig met de battle, de Prince Battle. Die werd bedacht door Bram van der Zanden. Twee liedjes van Prince tegenover elkaar. Het zijn deze twee. Say, 1999 tegenover deze.

Een kleine inhaalslag voor 1999. Vind jij ook dat die het moet worden? Of zeg je nee. Baby, I'm a Star is echt de betere van de twee. Laat van je horen via de Radio Veronica app. Nog twee liedjes de tijd om je stem uit te brengen. Eén van die liedjes komt van Bruce Springsteen. Dit is Born in the USA.

De Nederlandse uitvoering van When the Rain Begins to Fall van Jermaine Jackson en Pia Zadora. Sophie, die kregen we ineens in haar hoofd bij het luisteren naar de radio. En ja, die versie was inderdaad van Gerard Joling en Gordon. Born in the USA hoorde je ook nog van Bruce Springsteen, de beste 80's. En we zijn bezig met het afronden van de Prince Battle, bedacht door Bram. Twee liedjes van Prince tegenover elkaar, 1999 en Baby I'm a Star. Super veel stemmen binnengekregen. Iedereen die een stem heeft uitgebracht, hartelijk bedankt voor het stemmen. De meeste stemmen kwamen binnen voor deze. 1999 is de winnaar van de Prince Battle geworden.

0: jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100%.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: De maaltijden van Kippie. Zoals bihoen met kipstukjes. Lekker,
2: Kippie.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor 85 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 4 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij een verkeersongeluk op een snelweg in Noord-Engeland zijn vannacht 7 mensen om het leven gekomen. Een auto met 5 inzittenden reed bij Middlesbrough aan de verkeerde kant van de weg en botste frontaal op een politieauto, maar daarin 2 agenten. De politie achtervolgde de auto, maar het is nog niet duidelijk waarom. Pleegouders krijgen te weinig steun van instanties bij het opvangen van kinderen en daarom stoppen veel ouders tussentijds. Het komt onder meer door te weinig personeel bij pleegzorgorganisaties en jeugdzorg, meldt RTL Nieuws. Veel kinderen wonen daardoor langer bij hun eigen ouders en krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Een valse start voor Manchester United in de Engelse voetbalcompetitie. De eerste wedstrijd was tegen Hull City, de ploeg die na jaren weer terug is in de Premier League. En Man United ging met 2-0 onderuit. Matthijs de Ligt deed nog niet mee vanwege een rugblessure en Joshua Zirkzee bleef op de reservebank. Zo dadelijk begint de kwalificatie voor de laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Max Verstappen hoopt dat het beter gaat dan bij de sprintrace eerder vandaag, waar hij 6e werd. We gaan nog wat dingetjes uitproberen voor de kwalificatie, zei hij na afloop. De race zelf is morgenmiddag. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met hier en daar nog een bui. 18 tot 20 graden. Morgen droog met zon. In het noorden later kans op een bui bij maxima van 18 tot 20 graden.
8: En dan het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Op dit moment zijn er 8 vertragingen. Dit zijn de opvallendste. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 11 minuten. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel. Er is een ongeluk gebeurd, je doet het daar ruim een half uur langer over. A58 Breda-Tilburg tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Centrum Oost door een vrachtwagen met pech een kwartier langer. En de laatste, de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Er is de weg dicht en doe je er 10 minuten langer over.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it. Omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.

0: voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
8: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

Gallery hoorde je hier bij Radio Veronica. Steve Winwood was dat. En daarvoor nog de man die vandaag 65 kaartjes heeft mogen uitblazen. Ik weet niet of hij het al gedaan heeft of dat hij het nog gaat doen, maar dikke kans dat er wel een feestje voor hem gevierd gaat worden. Roland Orzabal, een van de twee zangers van Tears for Fears, is vandaag jarig. Je hoorde ze samen met Kurt Smit dus Everybody Wants to Rule the World. Inmiddels 4:15, de zaterdagmiddag in volle gang. Lekker die weekend vibes. En kleine vraag aan je, kijk even in je playlistje. Er staat vast een ethisch liedje in waarvan jij zegt, ja, die hoor ik gewoon veel te weinig op de radio. Überhaupt is het een liedje dat ik altijd probeer te pluggen, te promoten bij mijn vrienden, bij mijn familie. Dat nummer is te gek. Dat is een goed liedje uit de jaren 80. Nou, zo'n liedje ben ik naar op zoek. We noemen het de Vergeties. En heb jij daar een idee over, dan ben je bij deze van harte uitgenodigd om hem door te geven via de Radio Veronica app. Leukste, meest originele, meest aparte, meest lang niet gehoorde ga ik straks draaien. Dus een lekkere Vergeties, een liedje dat je veel te weinig op de radio hoort uit de ethisch. Mag je gaan doorgeven via de Radio Veronica app. Kom maar door, ik ben super benieuwd. Zometeen hier sowieso Sheila E. The Bell of St. Mark ga ik draaien. Eerst Roxette. Dit is The Look.

0: Radio Veronica.
1: Op Veronica kom je toch alweer de vergeten klappen tegen, hè?
0: Veronica.
2: Het station met de beste muziek aller tijden.

Ze hebben net een nieuwe single uit, samen met Martin Garrix. Ze gaan nog steeds als een malle. En dat deden ze ook al in de 80's. You two, I still haven't found what I'm looking for. En Carmen die zegt, nog een weekje vakantie, dus een extra goed weekend met Veronica. Natuurlijk. En You two, lekker, zet ze er ook nog bij. Dat kan niemand ontkennen, dat is ook gewoon fijn. Chili hoorde je ook de Bells of St. Mark. Intussen op zoek naar de beste vergeten liedjes die je veel te weinig hoort gemaakt in de jaren 80. Welke wil jij dat er gedraaid gaat worden? Laat het weten via de Radio Veronica app.

0: Fine Young Cannibals en Johnny Come Home. Ik zit even te kijken wat er allemaal binnenkomt via de Radio Veronica app als het gaat om liedjes die je veel te weinig op de radio hoort. Funboy 3 zie ik hier van René binnenkomen. Ook nog Fine Young Cannibals, ja, die hoor je dus nu net. Dennis, wat dacht je van Calling Elvis van Dire Straits? Dat zegt een andere Dennis. En even kijken, Patrick die zegt Willpower, Kissing With Confidence. Ook supergoed liedje. Milja zegt Santana, Hold On. Caroline die zegt, hier staat Radio Veronica aan. Wat dacht je van Dirty Diana van Michael Jackson? Die hoor je volgens mij nog wel eens. Sandra Govers die zegt Ryan Paris, Dolce Vita. Nou, welke vind jij dat er gedraaid moet worden? De vergeties. We zijn er naar op zoek. Laat het weten. En geef het door via de Radio Veronica app. Op dit moment staat Paul Simon voor je klaar. En die hoor je zo.
1: Die ene lijst met 3000 nummers. Houdt Nederland in zijn greep.
2: Ik kom van mijn therapie af, ik kom zo weer terug.
3: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
1: Welk lied krijg je luidkeels mee?
3: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
4: Hallo.
1: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
3: Kortom, wat mag er niet ontbreken
1: in de Radio Veronica Top 3000?
3: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld.

0: Business.
1: Hij is de Zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Veronica Weerbericht.
11: Het is 6:05. Op de meeste plaatsen is het droog, wel bewolkt. Af en toe schijnt de zon en het is een graadje of 18. Vanavond koelt het langzaam maar zeker verder af. Morgen een bewolkte dag, grotendeels droog. Ook af en toe wat zon en dan 18 tot 20 graden. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Op dit moment zijn er 5 vertragingen. Dit zijn de 3 opvallendste. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 5 minuten. Ring van Amsterdam de A10 Watergraafsmeer. De Nieuwe Meer tussen Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan en de Koentunnel 8. En de laatste de A76 Geleenkeulen tussen Simpelveld en Duitsland 8 minuten vertraging.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van de Bonanza.
14: Met Rob en Carolien.
12: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
13: En nu
12: Dennis Hoebe.
13: Met de beste muziek aller tijden.
15: Dit is Veronica.
12: Iedere zaterdag en zondag tussen 10 en 6 draaien Maurice en Dennis de beste 80's.
15: 80's.
13: Op Radio Veronica.

voorbij komt. En terecht dat hij ook gedraaid wordt hier in het beste ethisch weekend van Radio Veronica. Heaven 17, daarvoor Paul Simon, You Can Call Me Al. Heel veel suggesties op dit moment via de Radio Veronica app voor de vergeties. Onder andere Martin, die zegt, ik zou graag The Cure met Primary willen voorstellen. Geweldig nummer, hoor je eigenlijk nooit op de radio. Remco, die zegt, wat dacht je van Hollywood Beyond? What's the color of money? En Nicolette, die zegt, The Time en Jungle Love zou ik een goede vergeten. Die zei, nou, ik ga er even doorheen spitten. En ik denk gewoon blind een keuze maken, want makkelijk gaat het niet worden. Want het zijn eigenlijk bijna allemaal goede suggesties. Nog één liedje de tijd om door te geven welke vergeties jij wil horen. Intussen Whitney Houston, dit is How Will I Know, bij Veronica.

0: beste 80's. Radio Veronica met Whitney Houston. How well I know. En ik zit hier met een Radio Veronica appbox die bijna op ontploffen staat. Zoveel goede suggesties voor de vergeten's die er allemaal binnenkomen. Ik zie bijvoorbeeld Natasha, die komt met een heel leuk liedje. Billy Vera en At This Moment, absoluut een goede. Sjoerd, die zegt, wat dacht je van How Soon Is Now van The Smiths? Ook absoluut een supergoeie suggestie. En Sandra, die zegt, wat dacht je van Share the Nights van World Premiere? Groetjes van Sandra. Harvest for the World zie ik van The Christians binnenkomen, dat zegt Rick. En Robert, die heeft ook een suggestie, die zegt, ik vind dat Don't Turn Around van Aswad veel te weinig gedraaid gaat worden. Nou kwam ik ook nog een ander berichtje tegen. En dat is een berichtje van Patrick. En Patrick, die ga ik even bellen. Hopelijk pakt hij hem op. Hij weet er namelijk niks van. Dus het zou maar zo kunnen dat hij denkt, ik ben met andere dingen bezig. Hij gaat over.
1: Hoi, met Patrick.
0: Hey Patrick, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Wat was jij aan het doen op deze heerlijke, dampende zaterdagmiddag?
1: Nou, we krijgen zo'n feestje, dus we waren een beetje aan het koken in de keuken en zo. Dus muziek op de achtergrond.
0: Lekker. Hé, wat ga je maken?
1: Nou, we zijn een beetje tapas aan het maken. Oh. Dan krijgen we vanmiddag op visite, dus iedereen krijgt een lekker hapje. Dus ik ben er wel druk mee.
0: Ja, dat is absoluut een dat wordt onderschat. Mensen in de keuken, die weten precies, als je eenmaal daaraan begint, dan ben je eigenlijk veel langer bezig dan dat je van plan bent. Maar het wordt altijd wel lekker. En ik heb het idee dat het goed gaat komen, Patrick.
1: Dat gaat goed komen. Zeker. Gisteravond al bezig. En nu maken we het gewoon netjes af. Dat komt allemaal goed.
0: Nou, lekker man. Jij kwam met een vergeet iets waarvan ik meteen dacht, ja, die moeten we even gaan draaien. Welke heb jij bedacht?
1: Nou, Will Powers, Kissing with Confidence. En dat heeft voor mij wel wat betekenis. Ik ben een kind van de jaren 80. En ik ben altijd gek op nummers die je nooit meer hoort. En ik hoorde de oproep. Ik denk, nou, dan ga ik een keer reageren. Kijken of dat lukt. Nou ja, jawel.
0: Ga lekker door met koken. Draai ik hem nu voor je. Kissing with Confidence, Will Powers bij Veronica.
1: Dankjewel. Hoi.

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
14: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
13: Wat dan?
14: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
13: Oh, mag ik mee?
14: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: De maaltijden van Kippie. Zoals Kip Dunner. Lekker.
16: Kippie.
17: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Nu
21: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
21: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
20: Nu halen, hè? Dus niet straks.
22: Hands van voordeel.
21: Aldi.
23: Wie was je aan de beurt?
24: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 5:00.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het aantal schademeldingen na de aardbeving gisteren in Groningen is opgelopen tot meer dan 220, meldt RTV Noord. Ook zijn er nog 6 meldingen gedaan van acuut onveilige situaties. Gisterochtend vroeg was bij Zandeveer een relatief zware aardbeving met een kracht van bijna 3. In het gebied werd vroeger aardgas gewonnen. Tijdens een toertocht door Brabant is een motorrijder om het leven gekomen. Toen de groep waarin hij reed bij Oorschot ineens moest afremmen, reed hij op de motorrijder voor hem en ging hij onderuit. Hulpdiensten konden niks meer voor hem doen. De weg is afgesloten en specialisten van de politie onderzoeken wat er precies is gebeurd. Oekraïne krijgt meer luchtafweer van Frankrijk. President Zelensky had erom gevraagd, omdat Rusland voortdurend aanvallen uitvoert met raketten en Oekraïne daar weinig tegen kan doen. Aan het front lijken de Oekraïners Rusland nog aardig te kunnen stoppen, maar door de lucht hebben de Russen vrij spel met hun raketten en drones. Indonesië zet 1500 extra militairen in om de bosbranden op Borneo te bestrijden. De branden hebben grote delen van het eiland verwoest en veroorzaken een dichte rook. Een oppervlakte zo groot als de provincie Limburg is afgebrand. En ook gaan 6 helikopters meehelpen bij het blussen van de branden. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is nu op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Al valt vooral in het noorden nog een enkele bui. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Morgen wisselen bewolkt, grotendeels droog. En dan 18 tot 20 graden.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Nieuw, de Melanzane Pizza. Van

0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up, 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Van let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale

Altijd lekker, de Frank Boeien Groep. Annemieke die ging er lekker op. Die zegt, ik moet altijd aan mijn zus denken, Linda. Ze is geëmigreerd, woont al jaren met haar man in Australië. Maar altijd als ik deze hoor, dan zie ik ons weer als

Culture Club en Boy George bij Radio Veronica. Do you really want to hurt me? Er is altijd wel wat te melden over Boy George. In dit geval is hij weer uit een musical gekikt omdat hij vervelende uitspraken gedaan zou hebben. Maar over de muziek gaat het eigenlijk al sinds de jaren 80 niet meer. Dit was een van de succesnummers. Do you really

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
7: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kip lumpia.
8: Lekker. Kippie.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag. Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business. Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Veronica Weerbericht. Op de meeste plaatsen is het droog. Af en toe schijnt de zon, maar er kan hier en daar nog wel een buitje vallen. Het is een graadje of 18. Ook vanavond nog kans op regen. En morgen een bewolkte dag met af en toe zon. Het is wel droog en ook dan 18 tot 20 graden.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Gerard Ekdom.
2: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
3: En nu
2: Dennis Hoebe.
3: Met

De beste 80's, Radio Veronica met David Byrne en Talking Heads. And She Was, en Billy Joel draaide ik ook nog, en Tell Her About It. Ik kreeg een berichtje van Petra via de Radio Veronica. Ze zegt, hey Dennis, ik sta al 10 minuten op de parkeerplaats bij de supermarkt. Ik heb echt geen idee wat ik moet eten vanavond. Heb jij nog suggesties? Petra, ik zou zeggen, het is zaterdag, het is weekend. Je mag gewoon wel even een treat

Niet alleen zanger, maar ook stijlicoon. Martin Fry en zijn band ABC ziet er altijd uit om door een ringetje te halen. Je hoorde All of My Heart tijdens het beste ethisch weekend van Radio Veronica. En ik draaide ook nog The King of Pop, Michael Jackson en Billie Jean. Hij heeft een van de allerleukste zomerliedjes van 2026 uit.

te gast bij Frank van der Lende in Veronica's Live Club. Ik kijk daar nu al naar uit. Ontzettend veel zin in. Je hoort het zometeen allemaal na zessen. En tot die tijd nog deze van Clarence Clemons en Jackson Browne. Dit is Your Friend.

0: Hallo.
1: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
0: Ja hoor.
1: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
0: Tuurlijk.
1: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
0: Ja.
2: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
4: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 2 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
3: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Het riool is verstopt.
8: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
9: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
8: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
13: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
14: Hijs de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
15: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
16: Yes.
15: Esso. Omdat elke rit telt.
17: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.
0: met het nieuws. Het is 6:00.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Na de aardbeving gisteren in Groningen is het aantal meldingen over schade flink aan het oplopen. Tellen staat nu op dik 220. Bij het schadeinstituut zijn er ook 6 meldingen binnengekomen van een acuut onveilige situatie. En op 1 plek zijn er maatregelen genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Bij controle van coffeeshops in Leeuwarden zijn tientallen kilo's hash in beslag genomen, net als meerdere kilo's tabak en tabaksmachines. 1 zaak had veel meer hash in huis dan is toegestaan. De controles werden uitgevoerd door een speciaal team van de gemeente Leeuwarden met hulp van de douane en de politie. Een teleurstellende kwalificatie van Max Verstappen voor de Grand Prix van morgen in Zandvoort. Hij start vanaf de 7e plek. Lando Norris van McLaren pakt de pole, gevolgd door George Russell in zijn Mercedes. Bij de sprintrace eerder vandaag wist Verstappen ook al geen potten te breken. Hij werd toen 6e. De hockeymannen hebben op het WK een mooie stap gezet richting de halve finale. India werd zojuist met 3-1 verslagen. Als Engeland later vandaag van Argentinië wint, dan zijn de hockeyers door. India was een taaie tegenstander dat vooral verdedigde. Het eerste doelpunt viel pas in het 3e kwart. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is nu op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, al valt vooral in het noorden nog enkele bui. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Morgen wisselen bewolkt, grotendeels droog en dan 18 tot 20 graden.
16: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
23: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt Acer als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op acer.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet Acer voor jou en een gezondere samenleving. Acer doet het.
16: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
24: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
25: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
24: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
26: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
27: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
28: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
27: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
28: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
29: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
30: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
31: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
30: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
31: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
32: Ah, nee hè.
33: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
32: Ja, weer eens.
33: Nou, of jij even?
32: Oh ja?
33: Ik heb net koffie gezet.
32: Lekker.
33: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
34: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
35: Dat zeg ik.

0: sings. Zings. Zings. Zings from.
1: Wow, what a live version is this.
2: Mic check, mic check.
3: Yo, I got.
4: Okay, daar gaan we. Radio Veronica's Live Club.
1: Woehoe, goedenavond. Daar zijn we weer met de Live Club. Man, ja, vet. De 32 jaar hoorde je sinds een dag of twee live van Doe Maar Dus. Sowieso fenomenen. Goedenavond. Vanavond ook wel een fenomeen als je het aan mij vraagt hier in de Live Club te gast. Hij komt zo, denk ik, binnen geknald, want hij heeft zoveel energie altijd. En hij is een fenomeen in het opzicht dat hij het grootste exportproduct is vanuit Nederland als het gaat om Latijnse muziek, Latijns-Amerikaanse muziek. Ik heb het over Rolf Sanchez. Misschien niet meteen één op één met Radio Veronica dat je denkt dat je dit hoort van Rolf Sanchez. Ja, die. Maar ik beloof je, dat gaat echt een hele leuke uitzending worden. Dus zet je radio lekker hard en luister mee. En dan heb ik voor nu al fijne muziek van je, van Nelly Furtado. En ook nog Lenny Kravitz erachteraan met Fly Away. En dan zo.

0: en Fly Away op Radio Veronica. Goedenavond, we zijn er weer met de Live Club. Ontzettend fijn dat jij er ook weer bent. Ja, en een leuke gast in de studio. Past echt perfect bij het zomerse weer van de afgelopen weken / maanden. En deze week ging het echt keihard regenen.
1: Plensen. Ja, man.
0: Rolf Sanchez, goedenavond.
1: Goedenavond, man.
0: Wat fijn dat ik jou een keer in het echt zie met die brede glimlach, met die glinstering in je ogen.
1: En jij met je gouden tand.
0: Ja,
1: heerlijk.
0: Ja, dankjewel. Hoe is het met je?
1: Met mij gaat goed.
0: Ja, heb je ook zo van die zomer genoten? En merk je dan ook dus dat je muziek meer gedraaid wordt?
1: Ik heb sowieso van de zomer genoten. En ik hoor ook dat het aankomende donderdag weer 30 graden gaat worden of zo. Dus dat is wel echt heel erg chill. Ik moet ook wel zeggen dat ik het ook wel lekker vind dat het nu even regent.
0: Ja,
1: want dan ben je genoodzaakt om binnen te blijven.
0: Oh, ben je een binnenmens?
1: Ja, ik hou ervan. Nee. Ja, ik zweer het. Maar tegelijkertijd, wanneer de zon schijnt, dan heb je een soort van schuldgevoel naar jezelf als je dus niet naar buiten gaat.
0: Ja, ik word helemaal gek altijd.
1: Ja, dan denk ik moet nu wat doen. Ja,
0: maar ik ga ook naar buiten.
1: Ja, dat heb ik ook.
0: Ja, lekker.
1: Maar ik ben ook wel tegelijkertijd een binnenmens, zeg maar. Oh, ja. Dus ik hou ervan om thuis te zitten of een bielsje te pakken of zo. Dat vind ik heerlijk.
0: Wat is dat? Zijn dat dingen die je doet om je te vermaken of ook om je te laten inspireren? Bijvoorbeeld een film kijken?
1: Nou, dat is dus het hele ding. Ik ben laatste tijd zit ik dus meer in het inspireren. Dat ik dus ook echt op ChatGPT of TikTok ga zoeken van oké, wat voor films hebben hiermee te maken? En dan ga ik of een podcast van 2 uur luisteren. Dat vind ik echt geweldig, man.
0: En waar zit je nu in dan? In welke?
1: Ik zit nu in ik ga het gewoon zeggen. Ik zit nu in het ding. Maluma is een hele grote Latin artiest.
0: Ja.
1: En Maluma heeft net een transitie gemaakt van een pop-idool tussen eigenlijk van ik ben dat, naar echt met Zatguru te gaan zitten, stilte retretes op te gaan zoeken. Ik hou daarvan, man. Ik vind het wel leuk.
0: Maar wil je ook dan echt helemaal stilte retretes?
1: Nee, ik heb het gedaan.
0: Oh, je hebt het gedaan al?
1: Ik heb het een keer gedaan, ja, man. Maar het gaat me meer gewoon om het feit dat je dus eigenlijk durf te kiezen naar wat je echt wilt doen. En je ziet steeds grotere artiesten in de Latin-wereld waar eerst een taboe op zat, zeg maar. Van oké, daar praat je niet over. Daar spreken veel meer artiesten over. Ik denk ook dat het de generatie van nu is.
0: Ja.
1: Ik vind dat gewoon vet om te zien, man. En,
0: maar stellen ze zich kwetsbaarder op eigenlijk?
1: Ja.
0: Dat is het overkoepelende, toch?
1: Ja, dat is het overkoepelende.
0: Als je toegeeft dat je een stilte doet, is best wel kwetsbaar voor stoere muzikanten.
1: Ja, en vooral Maluma. En ik zag laatst ook een interview.
0: Hoe schrijf ik dat?
1: Maluma. Ik zal je straks wel even sturen.
0: Nee, maar dan kan ik even wat laten horen, toch? Dat is wel leuk. Want als we het erover hebben. En ik denk dat bij de Veronica
1: Hawaii.
0: Luisteren.
1: Hawaii kent iedereen, denk ik. Okay. Dat was met The Weeknd.
0: Oh, hallo, hier heb ik hem. Ik zet hem gewoon eventjes op. Ja, dat is het leuke aan deze zaterdagavond. Dat we lekker kunnen doen en laten wat we willen.

0: Fue para darme celos.
1: Lekker hoor, ik ken het niet.
2: Nee. Oh, wat grappig.
1: Llorando por mi tierra. Het is niet helemaal mijn muziekhoek.
2: Nee, snap
1: ik. Ik ben wel echt een beentjesman, maar ik vind het echt gek. Net zoals, ja, dit ben jij ook wel, toch?
2: Ja, dit ben ik ook wel.
1: Ja, ik hoor heel erg Rob Sanchez.
2: Ja, het is deels. Ja, maar dit is dus leuk wat jij zei van... Merk je dan ook dat je meer wordt gedraaid? Ja. Maar tegelijkertijd is het ook een soort van... Het blijft een soort van dingetje van... Latin muziek wordt in Nederland nog vaak gekoppeld aan de zomer. Wat logisch is. Ik bedoel, want die deuntjes en de muziek, dan, je doet je ogen dicht en je denkt... ik ben op het strand
1: het ritme,
2: met een cocktail. En het ritme...
1: Er zit een parasolletje, cocktail,
2: precies
1: noem maar
2: dat.
1: Op. Ja.
2: Maar tegelijkertijd is het ook van... als je kijkt naar Spotify Top 50... en je kijkt naar het gemiddelde aantal streams per jaar... dan is Bad Bunny de meest gedraaide artiest van de wereld. En dan is Latin muziek... wat voor genre dan ook, of het nou reggaeton is zoals dit... of bandmuziek zoals... je weet ik veel, in Mexicaanse heb je maraca of whatever. Dan heb je zeg maar... het draait het hele jaar door. En ik probeer zeg maar dat te doorbreken. Gewoon dat, oké, jongens. Jullie draaien me in de zomer heel veel. En daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. Maar het kan ook in januari. Wanneer het minder warm is.
1: Ja, want het kan ook troost bieden, toch? Deze muziek.
2: Ja.
1: Maar je zit dus in je Maluma-vibe. Qua podcast en qua muzieklijst.
2: Zeg maar, ik moet zeggen dat ik niet al zijn muziek heel tof vind.
1: Nee.
2: Maar ik vind... nu weet ik dus ook waarom hij bepaalde liedjes heeft uitgebracht.
1: Door die stilte-retreat rondom.
2: Juist, en dat interview wat hij heeft gegeven. Ja, ja. Dat ik dacht van, oh. Want hij zegt gewoon, ja, 90% ben ik heel dankbaar voor... dat het me gebracht heeft waar ik nu sta. Maar als ik nu een concert zou moeten geven... dan zou ik 90% niet eens willen spelen. Dan denk ik, oh, wow.
1: Omdat het niet meer de muziek is die hij nu voelt.
2: Juist.
1: En hoe zit het bij jou, met jouw hele discografie?
2: Ja,
1: voel je alles
2: vraag.
1: Nog?
2: Nee, niet alles, man. Nee, niet alles. Maar ik ben wel dus... hetzelfde als hij, dus ontzettend dankbaar wat het me heeft gebracht.
1: Ja, dat begrijp ik.
2: En daarom ben ik ook zo blij dat ik nu de ruimte en tijd heb gekregen van de label om... ik maak mijn muziek altijd in Miami.
1: Ja, luxe.
2: En ik ga, dus daar ook heen binnenkort weer om echt mijn album helemaal af te maken. Ik heb 6 tot 8 weken geblokt en dan ga ik gewoon echt muziek maken wat ik voel.
1: En welke voel je nu? Welke zou ik nu voor je draaien? Op deze zaterdagavond hebben we het over Maluma, over inspiratie, over stilte.
2: Oh,
1: retretes. Want ik heb wat liedjes klaargezet, maar we kunnen gewoon alles draaien van jou wat jij wil. Wat is nou het meest wat je echt het meest voelt?
2: Wat ik nu het meest voel?
1: Ja, van jezelf, van Rolf Sanchez.
2: Ja, maar dan ga ik terug naar 2015 of zo.
1: Ja, heerlijk. Zeg
2: ja,
1: maar.
2: Echt.
1: Zeg maar, ja, wat moet ik draaien?
2: Ja, dan zou ik Que Se Siente doen, maar dat, ja... Q-U-E. Maar dat is echt wel... Nee, dat is heel erg salsa, hè?
1: Ja, nou, heerlijk, toch?
2: Ja.
1: Ja, huppakee. Ik gooi een heleboel stil. Ik moet even Maluma uitzetten, want dan moet dit van Spotify draaien. Dit hebben we dan niet in het systeem staan. Que Se Siente, zeg.
2: Ja, dus K...
1: Ja, die heb ik. Die heb ik.
2: Q-U-E.
1: Ja.
2: Wauw.
1: Doen we toch?
2: Dikke, hoor.
1: Radio Veronica. Dit is zelf iets anders, maar heerlijk.

0: Wauw, lekker
1: vet,
0: deze. Heerlijk, toch?
1: Het is de eerste keer dat ik op de Nederlandse radio dit heb gehoord.
0: Echt hoor?
1: Ja, ik zweer het.
0: Oh, wat goed.
1: Dus dankjewel daarvoor.
0: Alsjeblieft.
1: Daar ben
0: jij
1: ik
0: bedankt.
1: Al heel dankbaar voor.
0: Ontzettend vrolijk word ik hiervan. Kessé Shente en Rolf Sanchez op Radio Veronica. En je zei tijdens het liedje nog eventjes, want we hebben eigenlijk vooral geluisterd. Maar van, ja, er zit wel een goed verhaal bij.
1: Ja, man. Wat,
0: maar waar het over gaat of waarom je deze nu wil horen?
1: Ja,
0: eigenlijk allebei
1: laatste.
0: Misschien wel. Okay,
1: ja, dat
0: okay.
1: Laatste.
0: Ja, okay.
1: Oh, moet ik hem nu vertellen?
0: Ja, graag. Ja,
1: oh,
0: ja, ja. Nou. Daarna gaan we echt weer muziek draaien, lieve mensen. Nog geen boze appjes sturen, maar het is heerlijke verhalen, toch?
1: Oh, leuk.
0: Kom maar door, vertel.
1: Nou, ik was 16, 17 toen ik naar mijn vader toestapte en ik zei, pap, ik ga hem heel kort houden. Ik zei, pap, ik wil zanger worden. Ja. Zei hij, oké. Dan gaan we er alles aan doen om dat te kunnen verwezenlijken. En mijn droom is om jouw droom te kunnen verwezenlijken. Ik zeg, oké, dat is nice. En toen zei hij, wat wil je maken? En ik was toen ontzettend, want ik ben heel erg fan van Mark Anthony.
0: Ja.
1: Mark Anthony is een legend in de Latijnse wereld.
0: Hij kende vooral van Sing uit, To Me, hè?
1: Juist.
0: En van Jennifer Lopez.
1: En dat, ja. Maar daar verkoopt hij echt stadions uit van 80.000 man en zo. Dus de meest verkochte artiest ooit in de Latin-wereld. Dus voor mij is dat echt hij maakt dit soort muziek, salsa. En toen zei hij, weet je wat? Omcirkel, of ik had zijn album in mijn hand. Hij zei, omcirkel de naam van de producer. Print hem uit en plak hem op in je kamer. En droom elke dag dat je met die producer werkt. Nou bro, ik heb dat gedaan vanaf mijn 16e. Op mijn 25e, I kid you not, de producer van dit liedje is Gianco Gomez en Sergio. En dat zijn de producers van Mark Anthony.
0: Wow.
1: En ik zat dus met mijn idolen in de studio.
0: Wat vet.
1: Dus dat is het verhaal. Ja man.
0: Nou, meer van dit soort verhalen hier vanavond op Radio Veronica. Blijf luisteren.

0: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, ja, goed te doen toch?
1: De Radio Veronica Top 3000 komt terug. Om dat te vieren komen Wout en Frank naar je toe met de beste muziekquiz van alle tijden. Heb jij zin in een avond vol gezelligheid en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch

0: Juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 277 euro netto

0: flestoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Gerard Ekdom.
2: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
3: En nu
2: Frank van der Lende.
3: Met de beste muziek aller tijden. Dit is
4: Veronica. Je luistert Frank op Veronica.

0: Melissa Etheridge hoorde je. I like the way I do. Nou, the like the way we do. Het is Rolf Sanchez hier in de studio. Hey Rolf.
1: Hey man.
0: Er zit nog steeds te glimmen, hè?
1: Maar ja, vooral ik vind het leuk.
0: Het liedje wat net op de radio was, ja, 20 minuten geleden. Dat is nog nooit gebeurd, de salsa van jou.
1: Maar ook gewoon, ik vind het gesprek nu al helemaal gek.
0: Ja. Maar dat is wel iets dus waar je eigenlijk dus terug naartoe bent gegaan. Voor je gevoel. En wat je dus op je nieuwe album ook gaat horen, die salsa.
1: Ja, ik weet niet of het veel meer gaat zijn. Maar ik denk wel dat ik verschillende genres uit de Latijnse wereld ga combineren. Dus ik denk niet dat het een puur salsa album wordt. Maar er komt zeker wel een salsa liedje tussen. Ja.
0: En de rest is wel vergelijkbaar. Want je bent best poppy ook,
1: juist,
0: toch?
1: Ja.
0: Met Emma Heesters heb je een poppy hit gemaakt. En ook nog met Kraantje Papi en Busy en noem maar op. Wordt het iets minder poppy en iets meer salsa?
1: Ja, ik denk een 50-50.
0: Okay.
1: Dus ik denk wel dat, want dat pop is wel gewoon ook wat werkt. En wat ik ook gewoon ben en wat ik leuk vind om te maken. Maar ik heb altijd een soort van, dat is weer een heel ander verhaal. Daar had het ook over met dat stilte-retreat. Ik heb een soort van geleerd dat ik wel mijn emoties wil kunnen uiten. En dat het een uitlaatklep is voor mij om muziek te maken. Dus als ik dan een album maak, dan zou ik wel gewoon graag willen dat er gewoon 2-3 songs tussen zijn die ik heel tof vind. En als het uiteindelijk niks doet, prima.
0: Maar wat zijn die andere 9 à 10 liedjes dan?
1: Ja, dan is dat wel meer poppy, meer dansbaar. Dit was ook dansbaar, maar...
0: Is het dan, niet om je af te vallen, maar dat zijn dan... Meer gewoon echt commerciële platen.
1: Juist.
0: Oh ja, dat gaat verkopen.
1: Ja.
0: Die anderen zijn er gewoon omdat dat je hart is.
1: Ja.
0: Is het een beetje hoofdhart, wordt het dan?
1: Ja.
0: Terwijl er altijd natuurlijk ook een beetje hart in hoofd zit.
1: Precies. Maar ja, nee, dat is wat. Dat
0: en wie
1: is wel
0: bepaalt
1: wat het is.
0: Dat dan? Qua welke liedjes erop komen? Is dat dan ook de platenmaatschappij die je dus ook die 6-8 weken in Miami geeft om daar op te nemen? Is dat een concessie die je moet doen?
1: Nou ja, uiteindelijk heb ik wel een luxe positie met onze platenbaas, waar ik heel dankbaar voor ben. Dat ik gewoon mijn muziek mag aanleveren die ik wil aanleveren. En tuurlijk, hij zal altijd zijn mening geven. Hij zal altijd zeggen, ik denk dat dit werkt. En tot nu toe, alles wat hij gezegd heeft, wat werkt, heeft gewerkt.
0: Dus dat is ook wel fijn voor jou.
1: Je vertrouwt hem wel. Ik vertrouw hem wel. Een paar keer heb ik gezegd, Toon, luister, laat mij nou één keer verkiezen. En dan zei hij, is goed. En toen gebeurde helemaal niks. En dus dan, ik vertrouw hem daar wel in. En dat is een soort concessie die je maakt. Maar ook met jezelf, soort van dat je weet van, oké. Ik wil wel gewoon bepaalde dingen doen en ik wil wel bepaalde liedjes maken. En dus als je die popliedjes maakt wat meer commerciëler is...
0: Ja.
1: Dat je dan toch wel een soort van in dat commerciële ook nog je ei kwijt kan.
0: En werk je ergens naartoe dan? Dus nu naar een album, maar je bent jezelf aan het onderzoeken. Je bent 35?
1: Ja.
0: 35. Dus je hebt nog een hele tocht te gaan eigenlijk in het leven. Denk je, oké, als ik 70 ben, wil ik net zoals die Mexicaanse of die de Latijns-Amerikaanse artiest zijn? Ja. Wil je dan elke week ergens op dezelfde plek spelen? Wil je Mark Anthony niet worden, want je bent jezelf?
1: Nee, maar
0: heb je iets heel groots?
1: Ja, ik denk wel groot, man. Maar ik denk ook dat hetgene is wat ik dus altijd heb geleerd van mijn vader.
0: Mm-hmm.
1: Maar het soms ook mijn valkuil kan zijn. Omdat ik dan altijd bezig ben met het einddoel. En dan niet waardeer wat de weg ernaartoe is.
0: Ja.
1: Zeg maar. Dus dat ben ik nu heel erg aan het leren. Maar tuurlijk, ik heb een einddoel. Ik ben wel een artiest die op zijn 60. Sommige, ik ken collega's zonder namen te noemen of zo. En dat is ook helemaal niet erg. Die zeggen van ik wil dit maar doen tot mijn 40ste en dan ben ik klaar.
0: Geld verdienen en
1: klaar. Maar ik ben wel een guy die op zijn 60ste of zijn 65ste nog steeds wel wil zingen. Want dat vind ik het gewoon het allerleukste om te doen. En muziek maken. Dus ik heb wel een doel voor ogen. En met de wereld tegenwoordig, hoe alles gaat, is er heel veel mogelijk in ieder geval.
0: Ja. Ja, qua dat je zomaar dat je tijd verspreid geraakt. Ook al ben je in Nederland gestationeerd.
1: Precies.
0: Zou je ook een hit hebben in Chili.
1: Whatever, of de Dominicaanse Republiek.
0: Ja,
1: of whatever.
0: Weet je veel op in de Dominicaanse Republiek?
1: Ik heb heel veel opgetreden.
0: Want daar ligt je roots natuurlijk.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja. Ik heb heel veel opgetreden in de Dominicaanse Republiek. Nu wat minder, maar het is wel iets wat ik ambieer. Ik heb daar gelukkig een hit ooit gehad. Wat de mensen daar kennen. Dus als ik daar ben en ik kan optreden, dan doe ik het wel.
0: En er is ook wel dat je dan in radioshows zit en zo.
1: Ja, man.
0: Dus wel, Rolf Sanchez wordt dan wel.
1: Ja, bro.
0: Oh, wat
1: ja, ik had 2 jaar geleden toevallig was mijn manager ook mee. Kreeg ik een nummer 1 plaat of zo van de meest gedraaide song in het land.
0: Echt
1: hoor? Ja, man.
0: Wat vet. Welk is dat dan? Welk liedje is dat dan?
1: Dat heet Te Conosco Mejor Que Tu. Dat staat op mijn album, maar.
0: Moeten we die dan gewoon weer draaien?
1: Nee, Marchar toch?
0: Maar dit is toch een veel leuker verhaal. Hey, waarom ik Marchar leuk vind, dat is je nieuwste. Heb je het voor een ander radiostation geschreven.
1: Ja.
0: Maar het is een ontzettend leuk liedje. Oké, dan gaan we eerst die draaien. Want die komt van deze. Dusty Springfield is de inspiratie geweest.
1: Ja.
0: Even een klein stukje van het origineel. Daarna komt jouw liedje erachteraan.

0: Dit is zo Chanel. Komt-ie. Only wanna be with you.
1: En het Spaanse en Nederlands is compleet tegenovergesteld qua onderwerp.
0: Ja, ja. Want dat is wegblijven.
1: Wegblijven,
0: toch?
1: Wegblijven, ja. Dus we gaan draaien. Let's go.
0: Ja, laten we het. Maar zo goed gedaan ook weer dit.
1: Thanks.
0: Heerlijk. Rolf Sanchez. Radio.

0: 2 minuutjes.
1: Ja, vet. Radio.
2: Het is wel echt heel knap. Ik zit ook hier weer nu naar te luisteren. En ik wilde heel graag dit liedje draaien. Want ja, ik wist uiteraard dat je naar dit radioprogramma kwam. Dus dan ga ik altijd lekker de muziek luisteren van de artiest die komt. En deze gaat gewoon niet uit mijn hoofd.
1: Wat vet.
2: Het is echt een oorworm. En hij gaat op Spotify ook heel goed.
1: Ja, hij gaat heel goed. Ja, ja.
2: En die andere liedjes van jou zijn echt insane vaak geluisterd. 97 miljoen keer en zo. Maar deze is echt lekker aan het klimmen.
1: Deze is lekker aan het klimmen, ja.
2: Ja.
1: Een dieseltje.
2: Ja, is dat
1: wel? Ja, ik denk het wel, ja.
2: Maar hoe gaat het? Want bedenk je dan zelf, ik pak dan een liedje wat al bestaat of zo? Dat je
1: ik kan het wel zeggen.
2: Ja, natuurlijk.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Tom en Jody kwamen inderdaad naar me toe en die zeiden van, ja, we hebben dit liedje.
2: Oh, zij hebben het voor jou bedacht, het
1: ja,
2: liedje. Oh,
1: zij hebben het liedje, precies. Ze hebben het liedje uitgekozen en wij hebben hem gewoon verrolfd. Dus
2: maar
1: we
2: zo
1: hem...
2: goed gedaan.
1: Ja, thanks, ouwe.
2: En ook Nederlandstalig. Ja, dat wist ik natuurlijk van andere liedjes die wel bereiken. Ik heb je het liefst in het Spaans.
1: Ja, ik heb het wel het liefst in het Spaans, maar het Spaans-Nederlands, want zij zeiden van, ja, het is... Je hebt het al een keer, althans, je doet het vaker.
2: Ja.
1: En we willen een soort van iets hebben dat de mensen mee kunnen zingen. Dus kijk, nou, top. En dat Tom en Joe mee kunnen zingen op de plaat.
2: Ja, gelukkig hoor je dat niet. Maar... Nee.
1: Op de achtergrond.
2: Ja, maar het is zo goed. En ik vind waarom ik deze wilde draaien, ook al is het met een andere radiostation bedacht, is omdat, en voor de luisteraars van Veronica, die jou misschien nog niet zo heel goed kennen, ja, misschien van de beste zangers, maar de liedjes die je allemaal maakt, dan ben ik eigenlijk heel blij dat we ook die ene net hadden gedraaid, Kittesciente.
1: Ja, ja.
2: Kittesciente. Want dit is het spectrum, eigenlijk, waar jij muziek op maakt.
1: Juist.
2: En dit vind ik gewoon heel knap. En dit is ook gewoon een hit. En dat is allemaal lekker. En dat is het commerciële kantje.
1: Ja.
2: Maar je hebt ook inderdaad dat hart wat vol zit met Spaanse passie. Ja. Dominicaanse passie voor de Spaanstalige muziek.
1: Ja, man.
2: Te gek.
1: Ja, helemaal kloppertjes, hè.
2: We gaan nog verder. Dus ontspan lekker. Het radioprogramma gaat door. Wij spreken elkaar zo meteen nog.
1: Top.
2: Ros.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
8: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
10: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
13: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
14: 30 augustus start de week tegen kanker.
15: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
16: Jij waarschijnlijk ook.
17: Iemand die je dierbaar is.
18: Of was.
17: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
18: En de beste zorg.
17: Voor wie geef jij?
19: Doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
17: Doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
23: Nu!
22: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
23: Nu halen, hè? Dus niet straks.
24: Hands van Fluorio.
22: Aldi.
25: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.
0: Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
18: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
24: Fans van voordeel.
18: Aldi.
25: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
26: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen... omdat ze bij corrupte zaken waren betrokken. De twee zouden gift hebben aangenomen van bedrijven... die in ruil dan weer opdrachten van de gemeente kregen. Rotterdam had al een vermoeden dat het niet lekker zat... en na onderzoek van het OM leek de zaak erger te zijn dan gedacht. Langs de Maas in Venlo is een dode vrouw gevonden... en de politie denkt dat er sprake is van een misdrijf. De vrouw werd vanmiddag gevonden door een wandelaar. Wie het slachtoffer is en hoe lang het lichaam daar al lag, weet de politie niet... en daarom worden mensen die iets gezien hebben opgeroepen zich te melden. Max Verstappen is er letterlijk ziek van... dat hij morgen vanaf de 7e plek start bij de Grand Prix in Zandvoort. Ik heb niet veel energie en ik heb ziek in de auto gezeten, zei hij na de kwalificatie. Ook vandaag had Verstappen weer moeite om balans in zijn auto te vinden... Een probleem waar hij al het hele seizoen last van heeft. AZ heeft ook vandaag weer 3 punten gepakt... en staat na 3 wedstrijden op 9 punten, dat is de volle map dus. In Sittard won AZ met 2-0 van Fortuna Sittard... dat dan na 5 minuten met 10 man verder moest na een rode kaart. Voor Fortuna was het de eerste nederlaag van het seizoen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking... en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. En later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer.
27: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies... weet je zeker dat het goed wordt geregeld... en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
28: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen... 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
27: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
22: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
23: nu
22: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
23: Nu halen, hè? Dus niet straks.
24: Hands van voordeel.
22: Aldi.
29: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
30: Ping, ping, ping, ping, ping.
29: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
22: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
23: nu
22: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
23: Nu halen, hè? Dus niet straks.
24: Hands van voordeel.
22: Aldi.
31: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
32: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
33: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
34: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
35: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
36: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Thank you very much. We'll see you in a few minutes.
1: You're the John Mayer met Free Fallin.
2: Radio Veronica's Live Club. Met Frank van der Lende.
1: Goedenavond, en met Rolf Sanchez dus.
3: Goedenavond.
1: Ja, je wordt er gewoon vrolijk van, toch? Sowieso.
3: John Mayer, energie. Wat een baas trouwens.
1: Ook dat, ook dat.
3: Ja, dat is naar zijn concert gaan hier.
1: Ja? Heb je gezien?
3: Ja.
1: Waar? In de Ziggo.
3: Ziggo.
1: En?
3: Ik ben twee keer gaan.
1: Ben jij, bespeel je gitaar ook?
3: Nee, ik speel piano.
1: Ah, ik dacht misschien...
3: Ik speel piano, maar...
1: Hij is natuurlijk de gitaarheld ook, hè?
3: Ja, maar, dat is hij sowieso. Dat is absurd, maar ik vind hem als artiest gewoon zo vet.
1: En wat dan?
3: Ja, alles, bro. Zijn aura, zijn stem sowieso, de manier van hoe hij zijn liedjes schrijft. Het is zo, ja... Ik duik soms eenmaal als een nerd in songwriters. Maar hij is echt absurd, man.
1: Maar wat doet hij dan?
3: Ja, ik denk gewoon wat zo knap aan hem is.
1: Ja.
3: Want tijdens een show in de Ziggo Dome zei hij ook van... Ja, dit liedje wat ik nu ga spelen, had ik eigenlijk zo geschreven. En dan,
1: ja.
3: Maar ja, nee, ik vond het de dance niet zo mooi. Dus ik doe maar dan dit en dan denk ik, bro... Dit doe je gewoon, jij kan dit gewoon nu in 2 minuten tijd, zeg maar.
1: Hij bedenkt dingetjes waar jij niet eens op komt nog.
3: Juist, ja.
1: Maar nog, hè, want hij is een stukje ouder ook.
3: Ja,
1: tuurlijk.
3: Maar ik denk ook dat iedereen op andere dingen komt... en dat niet iedereen op dezelfde frequentie kan komen of zo. Daar geloof ik in. Maar in ieder geval, hij is gewoon een baas.
1: Ja. Nou, nu we toch in de inspiratiehoek zitten. Jij hebt meegedaan aan de Beste Zangers.
3: Ja.
1: Dat heeft je geen windeieren gelegd.
3: Nee.
1: Dat was eigenlijk je doorbraak in Nederland.
3: Ja, man. Zo dankbaar ook, man.
1: Toch? Ja, ja. En daar heb je Hotel California gespeeld.
3: Oh, mijn lievelingsliedje.
1: Die ga ik zo meteen in zijn geheel draaien. Past natuurlijk ook heel goed bij Radio Veronica. Staat altijd heel hoog in de top 3000. De lijst die wij hier uitzenden. Waarom heb je hiervoor gekozen?
3: Omdat ik denk dat heel veel mensen onderschatten hoe moeilijk vocaal dit liedje is. En tegelijkertijd is het zeg maar door zoveel mensen gecoverd. En zoveel verschillende stijlen is er geweest. Ik vind het leuk dat je dit vraagt, want ik heb er helemaal niet over nagedacht. Maar dat ik heb het zeg maar volgens mij echt op een hele eigen manier gezongen. En wat ik zo lekker vind aan Hotel California is dat de urgentie in je stem op een bepaald niveau moet blijven. Zeg maar.
1: Dat begrijp ik niet helemaal.
3: In de zin van het begint gelijk hoog. En on the dark highway, cool wind in my hair. Het is gelijk soort van, je zit gelijk in het verhaal... maar je kan niet verzwakken in het verhaal. Want het verhaal wordt steeds heftiger en heftiger. En ergens bij het derde couplet, want het heeft 3 coupletten... op een gegeven moment ergens voor het derde couplet, dan zegt hij oké. 1965, soort van, nu kan ik een beetje rustig aandoen. En dan ga je weer vol gas. En het is vocaal zo uitdagend. En ik heb het liedje toen gezongen bij Beste Zangers. En ik las en ik heb het zeg maar teruggekeken. En ik kijk heel vaak ook naar comments onder YouTube. En er zijn gewoon heel veel zangleraren over de wereld die ik niet ken.
1: Ja.
3: Die mijn optreden hebben gejudged als perfect, als een AA, zeg maar.
1: Echt waar?
3: Ja, bro. Dus als je op YouTube gaat en je doet, zeg maar, van review Rolf Sanchez Hotel California, dan komt er... Ik denk dat er 30 zangleraren zijn. En ondertussen is een van die zangleraren ook iemand die ik volg online, gewoon omdat hij gewoon goede oefeningen heeft.
1: Ja, ja, ja.
3: Ik heb nog nooit bij hem les gehad, maar dat denk ik, is wel vet. En
1: heel vet.
3: Ja, ik ben daar gewoon heel erg trots op, man.
1: En nog heel even, dat 1965 zegt hij dan op een gegeven moment, is dat dan, omdat het een datum is, een jaartal, dat je ook in het verhaal heel eventjes een soort van hebt, zoals een momentum, dat je even een speld kan zetten en dat je daarna weer volle borst eigenlijk
3: precies
1: alles moet geven en mensen erbij moet houden bij het verhaal.
3: Juist,
1: zowel dus inhoudelijk als technisch.
3: Juist. En ik heb dit liedje dus vroeger altijd gezongen op mijn 12e of 13e en dan blerde ik hem altijd vanuit mijn kamer en ik mocht hem dus nooit hard zingen van mijn vader. Hij zei, Rolf, het is 8 uur, weet je wel. Dus ik heb hem ook geleerd om hem zacht te zingen. En daarom zei ik ook bij Beste Zanger, zei ik, ik heb al die jaren mocht ik hem niet voluit zingen omdat het te laat was thuis. En nu ga ik hem hier bij Beste Zangers voluit zingen.
1: Oh, wat een goed verhaal ook weer. Jezus man, we kunnen wel 5
3: minuten. Ja, dat wou ik net zeggen. Laten we het doen. Ja, ik kom volgende week terug.
1: Het is zo goed. En alles erbij en hoe je het vertelt. En heel interessant ook over dat hoe je moet zingen. En dat je dus mensen erbij moet houden, zowel inhoudelijk. En voor jezelf je erbij moet houden qua techniek.
3: Ja,
1: dat zo heb ik nog nooit naar dit liedje geluisterd.
3: Ja, nou ja, nu wel dus.
1: Heerlijk.
3: Ja, let's go.
1: Ja, we gaan lekker luisteren. Rolf Sanchez, Hotel California bij de Beste Zangers.

0: Vet!
1: Ik wil gewoon klappen. Het is gewoon alsof ik erbij sta.
0: Wat, ja, vet.
1: Wat ontzettend goed.
0: Thanks.
1: Was je niet helemaal kapot na het zingen van dit liedje?
0: Jawel.
1: Het is zo intens, jongen.
0: Dat zei ik dus. Het is zo, ja. Je zit er zo in. Je, zeg maar, je kan ook niet even verzwakken of zo.
1: Nee, wat goed.
0: Daarom toen jullie me hadden gevraagd van welk liedje live dan dit liedje.
1: Ah, vet. Rolf Sanchez, voor de mensen die net inschakelen, hoorde je op Radio Veronica met zijn cover van Hotel California tijdens De Beste Zangers 2019. Mocht je het allemaal nog een keer terug willen luisteren, zien, kijken, noem maar op. Wauw, wat vet. Dit was hem voor vanavond.
0: Dankjewel.
1: Nou, jij bedankt dat je er was. Ik wil nog even reclame voor je maken, want je treedt najaar nog twee keer op, hè?
0: Nou, ik zit in de clubtour.
1: Ja, Utrecht, Tivoli, Vredenburg, Haarlem, Patronaat zag ik alleen maar staan.
0: Nee, zijn er nog...
1: Maar je doet er veel meer.
0: Ja, veel meer. Maar in ieder geval inderdaad, in het eind dit jaar, vanaf 17 oktober, clubtour. Tickets zijn nog een paar te krijgen, dus via mijn Instagram kan
1: Want ik zat al op je website en zo.
0: Ja, het is via mijn Instagram, link in bio, en dan kom je
1: Oké, top. Ik dacht, ik moet toch even roepen, zeker naar deze live versie van Hotel California. Thanks. Dan krijg je dit dus, hè.
0: Ja, waarschijnlijk wel, ja.
1: Nogmaals dank, Rolf Sanchez of Radio.
0: Dankjewel dat ik mocht zijn.

0: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
15: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla-rol. Lekker!
16: Kip

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro.

22 Lessons in Love. Heel veel L-waarde hier in op Radio Veronica. Ja, valt mij altijd op. Daarvoor nog het beste liedje van Train wat zij ooit hebben gemaakt. Drops, Drops, Drops of Jupiter.

Krijg je toch geen genoeg van zo'n kopstem? Je hoorde Earth, Wind and Fire. Fantasy op Radio Veronica. En we knallen lekker door met de fijne muziek. Het is namelijk het volproefje voor de zaterdagavond. Voor het geval je misschien nog wat dansen gaat. Of misschien lekker wat

horen, ja. Volgende week een bijzondere aflevering. Dan komt Maarten Heijmans langs. En dan denk je van, wie is dat ook weer? Nou ja, de man die Ramse Shaffi vertolkte sowieso in die fantastische NPO-serie. Maar hij zingt hem ook nog vaak live. Dus we duiken het leven in van Ramse Shaffi, die ontzettend veel...

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Etna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
6: Oh, het riool is verstopt.
7: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
7: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
9: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
12: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op heel veel items van Levi's.
13: Nu
14: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
14: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Hands van voordeel.
14: Aldi.
16: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
14: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
15: Hands van voordeel.
14: Aldi.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
19: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 8 uur.
23: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze worden verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. In de praktijk kwam het erop neer dat bedrijven opdrachten kregen van de gemeente in ruil voor geld of cadeaus. Rotterdam had al het idee dat de twee corrupt waren en had het OM gevraagd de zaak verder te onderzoeken. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om daar te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Die woedt zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië had eerder Rusland om hulp gevraagd, omdat daar grotere blusvliegtuigen zijn. Maar dat verzoek viel niet lekker bij de EU. In het noordoosten van Spanje zijn zeker 11 mensen gewond geraakt door enorme regenbuien. Een aantal van hen raakte gewond toen een muur instortte. Vanwege het noodweer werden een camping en een discotheek ontruimd. En ook moest de brandweer mensen uit een auto halen die door overstromingen vastzaten. De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi Hernandez, heeft zijn staf rond en daar zat een verrassende naam bij. Een van zijn assistenten wordt Adil Ramzi, die vroeger bij PSV, AZ, Twente en Willem II speelde. En de afgelopen jaren was hij trainer van Oranje onder de 18. Andere assistenten zijn Ruud van Nistelrooy en Patrick Lodewijks. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond brede opklaringen in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. En later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer.
24: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
25: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
29: Wie was je aan de beurt?
30: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
29: Hit it!

Speelbewust 18+. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje.

0: Uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop... met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
2: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 2 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Diensttoeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die

daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: Business.
1: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
2: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
2: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
2: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
3: De beste muziek aller tijden.

0: week 1 en...
1: Wow, Bo, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker!
10: Kippie!
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al.
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Chris?
19: Ja?
18: Hoef jij niet te werken vandaag?
19: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
18: Dus, heb je nu...
19: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
18: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 9 uur.
23: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In de golf van Bengalen, dat is bij India, is een vrachtschip gezonken. Volgens de kustwacht waren er 24 mensen aan boord, van wie er tot nu toe 2 zijn gered. Het schip vervoerde ijzererts. De meeste opvarenden komen uit China. Waardoor het schip is gezonken is niet duidelijk. In de buurt van Oorschot, Brabant, is een motorrijder om het leven gekomen. Het is een man van 75. Hij was bezig met een toertocht en toen de groep waarin hij reed moest afremmen, botste hij tegen de motorrijder voor hem en viel. Een opgeroepen traumahelikopter kon niks meer voor hem doen. De Ronde van Spanje is begonnen en toerwinnaar Tadej Pogacar heeft al gelijk de eerste klap uitgedeeld. Hij won de tijdrit door de straten van Monaco. Hij was net een fractie sneller dan de Brit Ethan Hayter. Morgen begint Pogacar in de rode leiderstrui aan de tweede etappe. En die gaat van Monaco naar Monosque, dat is boven Marseille. Utrecht heeft in de laatste minuut een overwinning uit handen gegeven. Ploeg leek af te steven op een 3-2 overwinning tegen Sparta. Maar ver in blessuretijd werd het toch nog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen onder de nieuwe trainer Anthony Correa. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. En later zijn er buien in het noorden, elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer.
0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf 23.990 euro. Boek nu je proefrit op byd.com.
13: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
24: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
25: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
25: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
27: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
28: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
27: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvaniams.nl/radio.
29: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
30: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
31: Zijn we er al?
30: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
32: Oh ja, verzekering.
30: En weer door met de Ora autoverzekering.

0: ene lijst met 3000 nummers. Houdt Nederland in zijn greep.
1: Ik kom van mijn therapie af, ik kom zo weer terug.
2: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
0: Welk lied krijg je luidkeels mee?
2: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
3: Hallo.
0: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
2: Kortom, wat mag er niet ontbreken?
0: In de Radio Veronica Top 3000.
2: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
2: Hij is de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
11: Wie was je aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
11: Hit it!

0: Speelbewust 18+.
1: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: De beste muziek aller tijden.

0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
3: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Het riool is verstopt.
8: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
9: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor 85 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
15: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
14: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
16: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
19: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
20: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
21: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
22: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
23: 30 augustus start de week tegen kanker.
24: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
25: Jij waarschijnlijk ook.
26: Iemand die je dierbaar is.
27: Of was.
23: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
27: En de beste zorg.
23: Voor wie geef jij?
28: Doneer op kwf.nl.
29: KWF. Tegen kanker voor het leven.
30: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
28: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
0: Doneer op kwf.nl.
29: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 10:00.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Twee ambtenaren die bij de gemeente Rotterdam werkten zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft verder onderzoek naar ze gedaan en de zaken waarvan ze werden verdacht blijken erger. De twee gunden bedrijven opdrachten in ruil voor geld of cadeaus. Canada slaat terug in de handelsoorlog met Amerika. Omdat onderhandelingen tussen beide landen waren stuk gelopen, kwam Amerika vandaag met een belasting op Canadese producten, zoals wijn en meubels. En als antwoord gaat Canada heffingen invoeren op staal en zuivel uit Amerika. En dat gaat allemaal over 2 weken gebeuren. Toen Ronald Koeman opstapte als bondscoach, was Pep Guardiola de ideale opvolger in de ogen van de KNVB. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. Maar Guardiola haakte af omdat hij na Manchester City een jaar niks wil doen. En kandidaat nummer 2, Arne Slot, gaat liever een club trainen. Toen werd het Xavi Hernandez. Utrecht heeft in de laatste minuut een overwinning uit handen gegeven. De ploeg leek af te stevenen op een 3-2 overwinning tegen Sparta. Maar ver in blessuretijd werd het toch nog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen onder de nieuwe trainer Anthony Correa. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken en later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
25: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
26: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
27: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
31: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
32: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
33: Wie was hier aan de beurt?
34: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar $34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 2 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Hijs de Zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
10: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes.
10: Esso, omdat elke rit telt.
12: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
13: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
14: Nieuw bij National Geographic.
15: It's been 25 years.
14: Overlevenden van de aanslag op 11 september en de mensen die hen redden.
15: Without both of them, I would have never made it out.
14: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
15: I've always wanted to say thank you.
16: Thank you for saving my life.
14: 9/11 Reunited. Zondag, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
22: Radio Veronica.
1: Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 11 uur.
22: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren ontslagen omdat zij zich zouden hebben laten omkopen. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft onderzoek naar ze gedaan en concludeert dat het allemaal nog ernstiger is dan eerder gedacht. De twee ambtenaren kregen cadeaus en geld van bedrijven in ruil voor bouwprojecten. Het aantal meldingen van de aardbeving gisteren in Groningen lopen nog steeds flink op. De teller staat nu op ruim 220. Ook kwamen er 6 meldingen binnen van een acuut onveilige situatie en was er 1 zo ernstig dat daar al maatregelen zijn genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend. Oekraïne voerde deze zomer veel droneaanvallen uit en richt zich daarmee vooral op economische bedrijven. Zo was een online winkel, een soort Russische bol.com of Amazon, doelwit. Poetin waarschuwt nu voor nog meer Russische aanvallen. En Utrecht heeft weer niet gewonnen. Ze leken met 3-2 op een winst af te gaan, maar Sparta maakte ver in blessuretijd alsnog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. In Heerenveen is PEC Zwolle er met de winst vandoor gegaan. Het Veronica weer van Weer Online. Het is ongeveer 17 graden, bewolkt en in het noorden af en toe een bui. Vannacht koelt het af en wordt het landinwaarts onder de 10 graden. Morgen begint droog, met soms een beetje zon en ongeveer 18 graden.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
24: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
25: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
26: IAM's bestaat 80 jaar. Bestel je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
27: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
26: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
28: 30 augustus start de week tegen kanker.
29: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
30: Jij waarschijnlijk ook.
28: Iemand die je dierbaar is.
29: Of was.
28: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
29: en de beste zorg.
28: Voor wie geef jij?
31: Doneer op kwf.nl.
32: KWF. Tegen kanker voor het leven.
33: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
30: Dat zeg ik.
31: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
28: Doneer op kwf.nl.
32: KWF. Tegen kanker voor het leven.
34: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
35: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
34: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
35: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
36: Sta je in de file en spot je ruitschade?
37: Opgelost. Autotaalglas.
38: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel.

0: anders doet.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: De beste muziek aller tijden.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is hij mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
9: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
11: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
19: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
20: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
21: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
20: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
21: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
23: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
24: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
25: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De teller van het aantal schademeldingen na de aardbeving gisteren in Groningen blijft oplopen. Ruim 220 mensen melden zich tot nu toe bij het Schadeinstituut. 6 van die meldingen gingen om dringende onveilige situaties. En op 1 plek zijn al maatregelen genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Pep Guardiola was volgens de KNVB de ideale opvolger van de opgestapte bondscoach Ronald Koeman. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. Guardiola haakte af omdat hij een jaar pauze wil. De andere kandidaat, Arne Slot, werd het ook niet omdat hij liever een club wil trainen. Uiteindelijk werd het Xavi Hernandez. Volgens Iran willen meer landen over de hele wereld nu kernwapens hebben. Als reden wijst hij naar de Amerikaanse president Donald Trump, die voor nucleaire onveiligheid zou zorgen. Ook waarschuwt Iran dat zij landen die meedoen aan de volgens hun Amerikaanse economische oorlog ook als vijand beschouwen. En de voetbalavond zit er weer op. PEC Zwolle heeft zijn eerste punten van dit seizoen gepakt. Het werd 0-2 in Heerenveen. FC Utrecht heeft in de laatste minuut een overwinning uit handen gegeven. Het werd 3-3 gelijk tegen Sparta. En eerder vanavond won AZ met 2-0 van Fortuna Sittard. Morgen komen onder andere PSV en Feyenoord in actie. Het Veronica weer van Weer Online. Het is 17 graden en kan in het noorden nog even regenen. Vannacht wordt het een stuk kouder. 15 aan de kust en landinwaarts onder de 10 graden. Morgen vooral droog met af en toe zon en tussen de 17 en 19 graden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze zouden cadeaus en geld van bedrijven hebben gekregen in ruil voor opdrachten van de gemeente. Ze werden al geschorst, maar na onderzoek van het OM bleek dat de zaak nog ernstiger was dan gedacht en werden ze dus ontslagen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een dode vrouw langs de Maas in Venlo. Wie het slachtoffer is, hoe lang het lichaam er al lag en hoe ze precies om het leven kwam, weet de politie niet. Wel gaan ze ervan uit dat het om een misdrijf gaat. Mensen die iets gezien hebben, worden opgeroepen om zich te melden. Er is een reddingsactie opgestart in de Golf van Bengalen bij India. Daar zonk een vrachtschip met meer dan 20 bemanningsleden aan boord. De meeste komen uit China. Er zijn er tot nu toe 2 gered en er wordt nog gezocht naar overlevenden. Waardoor het schip is gezonken, is nog niet duidelijk. En Madonna zorgt voor een politieke rel op een Grieks eiland. De popster vierde daar haar 68e verjaardag en een lokale politicus is boos, omdat ze zou hebben gevraagd of bewoners hun ramen willen sluiten om nieuwsgierige blikken te voorkomen. Een Griekse minister benadrukte dat de komst van de artiest juist miljoenen euro's aan publiciteit oplevert. Het Veronica Weer van Weer Online. Het koelt vannacht flink af, vooral landinwaarts. Daar wordt het maximaal 10 graden. Morgen wisselen de zon en wolken elkaar af, met in het noorden soms een bui. Het wordt 18 tot 20 graden.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Volgens de KNVB was Pep Guardiola de ideale opvolger van de opgestapte bondscoach Ronald Koeman. Maar hij werd het niet, omdat Guardiola een jaar even niks wilde doen. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. De tweede optie was Arne Slot, maar die ging liever een club trainen. Uiteindelijk werd het Xavi Hernandez. In Oorschot-Brabant is een motorrijder overleden. De man van 75 kwam uit Waalwijk en was bezig met een toertocht. Toen de groep waarin hij reed moest afremmen, botste hij tegen de motorrijder voor hem. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer voor hem doen. Volgens Iran heeft de Amerikaanse president Donald Trump ervoor gezorgd dat nu de hele wereld kernwapens wil hebben. In de oorlog met Amerika werden Iraanse nucleaire locaties gebombardeerd en dat wordt als roekeloos beschreven. Ook dreigt Iran met aanvallen als er door Amerika nieuwe economische sancties worden opgelegd. En op het vliegveld van het Duitse Düsseldorf is paniek uitgebroken nadat een 52-jarige vrouw werd gestoken door een schorpioen. Ze kwam terug van vakantie en het dier had zich in haar jaszak verstopt. Uiteindelijk bleek het om een van de giftigste soorten te gaan. De vrouw is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is flink afgekoeld, landinwaarts maximaal 10 graden. Vandaag is het wisselvallig, alleen in het noorden bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt rond de 19 graden.